Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Het kabinet ziet voorlopig af van een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters, wegwerpvapes en knijpzakjes. Volgens de minister zijn er te veel juridische bezwaren en is Europese regelgeving effectiever. Ook een rookverbod op stranden komt er niet vanwege beperkte handhaving. Het kabinet wil wel blijven pleiten voor strengere Europese maatregelen. Bij een politieinval in Toronto is een 43-jarige politieagent omgekomen na een vuurgevecht. De actie hield verband met een eerdere beschieting van het Amerikaanse consulaat. Een verdachte werd gearresteerd nadat hij gewond raakte. Een tweede verdachte van 19 jaar is nog voortvluchtig. De eerdere aanval werd gezien als een mogelijke kwestie van nationale vrijheid. Volgens berichten van Amerikaanse media, gebaseerd op het Iraanse staatspersbureau Fars, beschouwt Iran bedrijven van Elon Musk in het Midden-Oosten, waaronder SpaceX en de satellietinternetdienst Starlink, als mogelijke militaire doelwitten. Iran stelt dat het gebruik van deze infrastructuur door Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten hiervoor aanleiding geeft. Tegelijkertijd meldt Donald Trump diplomatieke vooruitgang. De olieprijzen zijn gedaald nadat Donald Trump meldde dat een militaire escalatie rond Iran wordt afgeblazen wegens voortgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie zakte 3,6% tot onder $90 per vat. Brentolie daalde ook ruim 3%. Eerdere spanningen in de regio hadden de prijzen juist opgedreven. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het overwegend droog met opklaringen. Plaatselijk kan later een lichte bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 à 13 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en trekken enkele buien over het land. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige westenwind. En tot zover het nieuws.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: 24 uur per dag. 24 uur per dag. Jouw hits.
1: Rozo Radio.

0: Dit is WNC, World's News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Het kabinet ziet voorlopig af van een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters, wegwerpvapes en knijpzakjes. Volgens de minister zijn er te veel juridische bezwaren en is Europese regelgeving effectiever. Ook een rookverbod op stranden komt er niet vanwege beperkte handhaving. Het kabinet wil wel blijven pleiten voor strengere Europese maatregelen. Bij een politieinval in Toronto is een 43-jarige politieagent omgekomen na een vuurgevecht. De actie hield verband met een eerdere beschieting van het Amerikaanse consulaat. Een verdachte werd gearresteerd nadat hij gewond raakte. Een tweede verdachte van 19 jaar is nog voortvluchtig. De eerdere aanval werd gezien als een mogelijke kwestie van nationale vrijheid. Volgens berichten van Amerikaanse media, gebaseerd op het Iraanse staatspersbureau Fars, beschouwt Iran bedrijven van Elon Musk in het Midden-Oosten, waaronder SpaceX en de satellietinternetdienst Starlink, als mogelijke militaire doelwitten. Iran stelt dat het gebruik van deze infrastructuur door Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten hiervoor aanleiding geeft. Tegelijkertijd meldt Donald Trump diplomatieke vooruitgang. De olieprijzen zijn gedaald nadat Donald Trump meldde dat een militaire escalatie rond Iran wordt afgeblazen wegens voortgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie zakte 3,6% tot onder $90 per vat. Brentolie daalde ook ruim 3%. Eerdere spanningen in de regio hadden de prijzen juist opgedreven. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het overwegend droog met opklaringen. Plaatselijk kan later een lichte bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 à 13 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en trekken enkele buien over het land. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige westenwind. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag.

Omdat radio ook gewoon leuk kan zijn. Rozo Radio, jouw internetradio.

0: drink.
1: Een fluitje of een vaasje.
0: Drink, drink. Mijn huisarts die drinkt ook.
1: Drink,
0: drink, drink.
1: Er zit een gaatje in mijn glaasje.
2: Ach, ik zit niet aan de klok.
0: Drink, drink. Ach, die fles is toch al open. Drink, drink.
3: Je leeft toch maar één keer.
0: Drink, drink. Het leven is bezopen.
1: Maar morgen drink ik echt niet.
2: Dan geef ik een feestje.
1: Oh ja, en overmorgen receptie.
2: Dan is het weekend.
4: Volgende week drink ik niet meer.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Het kabinet ziet voorlopig af van een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters, wegwerpvapes en knijpzakjes. Volgens de minister zijn er te veel juridische bezwaren en is Europese regelgeving effectiever. Ook een rookverbod op stranden komt er niet vanwege beperkte handhaving. Het kabinet wil wel blijven pleiten voor strengere Europese maatregelen. Bij een politieinval in Toronto is een 43-jarige politieagent omgekomen na een vuurgevecht. De actie hield verband met een eerdere beschieting van het Amerikaanse consulaat. Een verdachte werd gearresteerd nadat hij gewond raakte. Een tweede verdachte van 19 jaar is nog voortvluchtig. De eerdere aanval werd gezien als een mogelijke kwestie van nationale vrijheid. Volgens berichten van Amerikaanse media, gebaseerd op het Iraanse staatspersbureau Fars, beschouwt Iran bedrijven van Elon Musk in het Midden-Oosten, waaronder SpaceX en de satellietinternetdienst Starlink, als mogelijke militaire doelwitten. Iran stelt dat het gebruik van deze infrastructuur door Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten hiervoor aanleiding geeft. Tegelijkertijd meldt Donald Trump diplomatieke vooruitgang. De olieprijzen zijn gedaald nadat Donald Trump meldde dat een militaire escalatie rond Iran wordt afgeblazen wegens voortgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie zakte 3,6% tot onder $90 per vat. Brentolie daalde ook ruim 3%. Eerdere spanningen in de regio hadden de prijzen juist opgedreven. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het overwegend droog met opklaringen. Plaatselijk kan later een lichte bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 à 13 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en trekken enkele buien over het land. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige westenwind. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De gemeente Utrecht gaat in gesprek met de marathonorganisator over het moment waarop het hardloopevenement jaarlijks wordt georganiseerd. Aanleiding is dat meerdere deelnemers onwel werden door hitte tijdens de editie van dit jaar. Een 22-jarige man overleed 2 dagen na het onwel worden. De gemeente beoordeelt alleen beschikbaarheid in de kalender en het hitteprotocol van de organisatie. Indien SpaceX vandaag naar de beurs gaat, wordt oprichter Elon Musk mogelijk de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen zit vooral in aandelenbelangen in Tesla en SpaceX. Tesla-aandelen zijn inmiddels $380 waard tegen $17 bij beursgang in 2010. Musks belang van ruim 20% in Tesla is tussen de $300 en $400 miljard waard. De geweldsincidenten door Israëlische kolonisten op de bezette westelijke Jordaanoever hebben dit jaar een recordniveau bereikt. Het VN-bureau voor humanitaire coördinatie registreerde meer dan 1000 aanvallen, waarbij dagelijks gemiddeld 6 incidenten plaatsvinden. Vorige week raakten meer dan 30 Palestijnen gewond. En de kerncentrale Borselen blijft afhankelijk van in Rusland bewerkte brandstof. Het kabinet zoekt naar alternatieven, maar kan hiervan niet direct afstappen. Staatssecretaris Joannes de Bat benadrukt dinsdag in de Tweede Kamer dat er geen snelle oplossing beschikbaar is. De Kamerfracties spraken over verlenging van de kerncentrale tot mogelijk 2053. En dan tot slot het weer. Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge perioden. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag.

En hij sloeg ze krokus, ze bloed eigen kind. En vader zei, daar kan niks van komen. Weet wat je begint. Want de kleur van een krokus is heel anders als van een hyacint. Dat wordt niks als ellende, waar je je ook bevindt. Maar alle geliefden slaan die raad in de wind. Ze trouwden heel stiekem en ze kregen een kind. Dat leek op een krokus en op een hyacint. En alle bollen negeerden de familie hyacint. Maar ach, die hadden daar geen oog voor. Want je weet, liefde maakt blind. Toen kwam er een expositie. Van Narcis tot hyacint. Ons echtpaar dat schreef gelijk in. En natuurlijk ook voor hun kind. En kijk, dat kreeg nou als beloning

te zien. Ja toch, er stond een mannetje dat iets onwenners had. Dus Karel vroeg, wat zoekt u? Bent u vreemd hier in de stad? Ik ben een speelgoed mannetje, zei het mannetje met een speelgoedstem. Ik ben een speelgoed mannetje, zei het mannetje tegen hem. De zaak was gauw vergeten, maar wat later in de week zag hij een ander mannetje dat op het eerste leek. Het plukte tal van bloemen uit een openbaar plantsoen. Hij sprak het aan en zei, meneer, dat kunt u toch niet doen? Ik ben een speelgoed mannetje, zei het mannetje met een speelgoed lach. Ik ben een speelgoed mannetje en een speelgoed mannetje mag. Die ochtend werd hij wakker van spektakel in zijn tuin. Daar sloeg zo'nzelfde mannetje het meubilair aan puin. Hij trok direct zijn broek aan, liep erheen en schreeuwde, zeg, wat denk je wel, wat doe je hier? Houd op, vooruit, ga weg! Ik ben een speelgoed mannetje, zei het mannetje in het morgenrood. Een simpel speelgoed mannetje, en toen kneep het Karel dood.

op slag. Wij zijn maar speelgoedmannetjes, speelgoedmannetjes en meer niet helaas. Gewoon maar speelgoedmannetjes en we zijn hier nu de baas.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De gemeente Utrecht gaat in gesprek met de marathonorganisator over het moment waarop het hardloopevenement jaarlijks wordt georganiseerd. Aanleiding is dat meerdere deelnemers onwel werden door hitte tijdens de editie van dit jaar. Een 22-jarige man overleed 2 dagen na het onwel worden. De gemeente beoordeelt alleen beschikbaarheid in de kalender en het hitteprotocol van de organisatie. Indien SpaceX vandaag naar de beurs gaat, wordt oprichter Elon Musk mogelijk de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen zit vooral in aandelenbelangen in Tesla en SpaceX. Tesla-aandelen zijn inmiddels $380 waard tegen $17 bij beursgang in 2010. Musks belang van ruim 20% in Tesla is tussen de $300 en $400 miljard waard. De geweldsincidenten door Israëlische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever hebben dit jaar een recordniveau bereikt. Het VN-bureau voor humanitaire coördinatie registreerde meer dan 1000 aanvallen, waarbij dagelijks gemiddeld 6 incidenten plaatsvinden. Vorige week raakten meer dan 30 Palestijnen gewond. En de kerncentrale Borselen blijft afhankelijk van in Rusland bewerkte brandstof. Het kabinet zoekt naar alternatieven, maar kan hiervan niet direct afstappen. Staatssecretaris Joannes de Bat benadrukt dinsdag in de Tweede Kamer dat er geen snelle oplossing beschikbaar is. De Kamerfracties spraken over verlenging van de kerncentrale tot mogelijk 2053. En dan tot slot het weer. Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge perioden. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

0: De heetste hits.
1: De heetste hits.
2: 24 uur per dag.
3: Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De grote brand bij een flatgebouw aan de Osdorpenband in Amsterdam is geblust. De brand ontstond na een explosie in een bijgebouw. 7 personen raakten gewond en 1 ernstig. Hulpverleners zoeken met drones en speurhonden naar mogelijke slachtoffers. Het Urban Search and Rescue Team is ook te plaatsen. De Osdorpenband is deels afgesloten. Een rechtbank in Seoul veroordeelt voormalig president Yoon Suk-yeol tot 30 jaar gevangenisstraf. Hij gaf volgens de rechtbank opdracht voor dronevluchten boven Pyongyang als aanleiding voor de noodtoestand. Aanklagers stelden dat dit spanningen met Noord-Korea verscherpte en veiligheid bedreigde. De zaak hangt samen met politieke crisis na december 2024. De gemeente Utrecht gaat in gesprek met de marathonorganisator over het moment waarop het hardloopevenement jaarlijks wordt georganiseerd. Aanleiding is dat meerdere deelnemers onwel werden door hitte tijdens de editie van dit jaar. Een 22-jarige man overleed 2 dagen na het onwel worden. De gemeente beoordeelt alleen beschikbaarheid in de kalender en het hitteprotocol van de organisatie. Indien SpaceX vandaag naar de beurs gaat, wordt oprichter Elon Musk mogelijk de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen zit vooral in aandelenbelangen in Tesla en SpaceX. Tesla-aandelen zijn inmiddels $380 waard tegen $17 bij beursgang in 2010. Musk's belang van ruim 20% in Tesla is tussen de 300 en $400 miljard waard. En dan tot slot het weer. Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge perioden. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris. En tot zover het nieuws.

de stokers, omdat die van de eerste dag, toen we maar net de pier uit waren, al zeeziek in het fokselen lag. En met jenever en citroenen werd hij weer op de been gebracht, want zieke zeelui zijn.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Oud-premier Mark Rutte verschijnt vandaag voor het eerst voor de coronacommissie. Hij moet verantwoording afleggen over het coronabeleid. Met beperkte kennis werden grote besluiten genomen. Lockdowns, avondklok, vaccinatie en coronapas. De commissie onderzoekt hoe volksgezondheid tegen maatschappelijke belangen werden afgewogen en hoe toekomstige pandemieën beter kunnen worden beheerd. Iran heeft een tanker tegengehouden die de straat van Hormuz wilde passeren zonder toestemming. De revolutionaire garde gaf waarschuwingen. Iraanse media melden explosies bij Bandar Abbas en Sirik, mogelijk van militaire activiteiten. Het Amerikaanse leger zegt twee Iraanse aanvalsdrones te hebben neergehaald. Gewone scheepvaart door de straat blijft wel mogelijk. De grote brand bij een flatgebouw aan de Osdorpenband in Amsterdam is geblust. De brand ontstond na een explosie in een bijgebouw. 7 personen raakten gewond en 1 ernstig. Hulpverleners zoeken met drones en speurhonden naar mogelijke slachtoffers. Het Urban Search and Rescue Team is ook ter plaatse. De Osdorpenband is deels afgesloten. Een rechtbank in Seoul veroordeelt voormalig president Yoon Suk-yeol tot 30 jaar gevangenisstraf. Hij gaf volgens de rechtbank opdracht voor dronevluchten boven Pyongyang als aanleiding voor de noodtoestand. Aanklager stelde dat dit spanningen met Noord-Korea verscherpte en veiligheid bedreigde. De zaak hangt samen met politieke crisis na december 2024. En dan tot slot het weer. Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge perioden. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris. En tot zover het nieuws. Uur na.

0: 24 uur per dag. 24 uur per dag. Jouw hits.
1: Rosso Radio.
2: Is Doris thuis?
3: Al bent u het, meneer Korstijn. Kom boven. Maar wel even de voetjes vegen beneden, hoor.
2: Ja, ja. Hadi Doris, hoe is het ermee?
3: Goed, meneer Korstijn, goed. Maar wat vind ik dat nou jammer dat u zo overal was komt binnenzetten.
2: Hoe is dat zo?
3: Nou, kijk eens hier. Als

0: piepers kunnen schillen als je bleef voor het diner. Waarom heb je mij dat niet eerder gezegd? Dan had ik de loper uitgelegd.
1: Nou, als je er zo over denkt, dan ga ik maar weer.
2: Nee, nee, dat wil ik helemaal niet. Maar moet je even luisteren. Een relatie van mij, hè?
1: Ja.
2: Die heeft net zoiets meegemaakt.
1: Ga weg.
2: Ja.
0: Mijn allerbeste vriend had een halve ton verdiend, maar de belasting.

0: Nou, ik geloof dat ik toch maar beter op kan stappen.
1: Nee, daar gaat het niet over.
0: Oh nee?
1: Nee.
0: Oh nee?
1: Nee, maar nou we het er toch over hebben. Een kennis in hoge nood,

0: Meer piepers kunnen schillen als je blijft voor het diner. Waarom heb je mij dat niet eerder gezegd? Dan had ik de loper uitgelegd. Zeg meneer Kostijn, als ik even vragen mag, waarom kwam je eigenlijk op visite?
1: Wel, de bedoeling was dat ik met jou een grammofoonplaat zou maken.
0: Oh, nou dat is bij deze dan gebeurd, hè? Maar toch, als ik wist dat je zou komen...
1: Ja, dat weet ik dan wel.

zit moederziel alleen. Hij heeft hier op een beurs de hele dag vergaderd. En nu kijkt hij uit verveling

speelt hij nog de onschuld. Hij stelt zichzelf voor, totdat hij in de alcohol zijn onschuld heeft vermoord. Dan vraagt hij hoe ze heet, zij noemt alleen een prijs. Opeens trekt in een vage flits een vrouw aan hem voorbij. Dan zakken al zijn hersens, een half

Hilton Borselen. Langzaam wordt het licht. Vier sterren van zijn kloten. Hij doet geen oog meer dicht. De Spaanse nacht is stil. Er hangt niets in de lucht. Wie altijd maar vooruit wil, verliest de weg terug. De heimwee naar vervlogen tijd. Kamers op de Place Pigalle. Een halve ster, een krakend bed en de toiletten in de hal. Het was een leven zonder zorgen, in een droom die nog bestaat. En een liefde, zoveel liefde, die je met een kus betaalt. God, hij had zoveel ideaal en hij sliep onder de sterren. Hij vertelde alles wat hij voelde, dat hij had niets te verbergen. Zijn fantasie was een paleis, hij had een hoofd om in te wonen. En hij praatte over later, want het beste moest nog komen. Hilton Barcelona, 10:00 in de ochtend. Hij zit aan het ontbijt, ziet zichzelf en voelt de neiging om te kotsen. Hij wil weg hier, terug naar huis. Het is een chaos in zijn hoofd, want dit hotel is het huis waar de heimwee woont.

0: Kleurloos tussen koud en warm, met hun zwarte aktentassen, met hun ziel onder hun arm. In dit hotel regeert de leugen, hier is de tederheid ontroond. Dit is het huis waar de heimwee...
1: 24 uur per dag. Rozo Radio.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Amsterdam regelt hotelplekken voor ongeveer 100 mensen uit de opvanglocatie aan het Osdorpplein. Ze werden geëvacueerd na de explosie en brand aan de Remijden. Totaal 400 personen zijn geëvacueerd. De veiligheidsregio verwacht hulpverlening zeker tot vanavond. Het pand wordt doorzocht met een drone en speurhonden. Een 24-uur sportschool bevond zich in het gebouw. Nederlandse en Europese autoriteiten hebben maandag tereen grote hoeveelheden cocaïne in beslag genomen. In Spanje werd een recordvangst gedaan ter waarde van 1,5 miljard euro. Dit beïnvloedt de onderwereld. De handelsprijs per kilo cocaïne steeg voor het eerst in een jaar. De prijs bedraagt nu 15.000 euro per kilo. Criminelen wijken nu uit naar de wiethandel. Oud-premier Mark Rutte verschijnt vandaag voor het eerst voor de coronacommissie. Hij moet verantwoording afleggen over het coronabeleid. Met beperkte kennis werden grote besluiten genomen. Lockdowns, avondklok, vaccinatie en coronapas. De commissie onderzoekt hoe volksgezondheid tegen maatschappelijke belangen werden afgewogen en hoe toekomstige pandemieën beter kunnen worden beheerd. Iran heeft een tanker tegengehouden die de straat van Hormuz wilde passeren zonder toestemming. De revolutionaire garde gaf waarschuwingen. Iraanse media melden explosies bij Bandar Abbas en Sirik, mogelijk van militaire activiteiten. Het Amerikaanse leger zegt twee Iraanse aanvalsdrones te hebben neergehaald. Gewone scheepvaart door de straat blijft wel mogelijk. En dan tot slot het weer. Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge periode. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Hallo allemaal en een bijzonder goede dinsdagmiddag gewenst. Jan en Anton vinden het van grote klasse dat je weer op Schijven die Blijven bent afgestemd. Hoewel wij ons realiseren dat we het met onze muziekkeuze en de tussenplaten doorklets niet iedereen naar de zin kunnen maken, is het toch elke week weer de bedoeling dat we zoveel mogelijk dat we dat doen voor groot en voor klein. En natuurlijk voor de lacherbek en voor het chagrijn. Maak het je gemakkelijk, zorg voor de nodige versnaperingen, zet je klok bij en knipoog nog snel eventjes naar de buurvrouw. En samen zijn we dan klaar om van start te gaan met 2 uur van gezelligheid.

Na onze gebruikelijke openingstune kon je genieten van de Four Seasons met hun Sherry uit 1962. Zij mochten ons programma voor vandaag openen. En we gaan lekker met z'n allen in de richting van de zomer. En als je volgens Rocco Granata daar gevoelig voor bent, kun je binnenkort rekenen op die grappige, bekende zomersproetjes. En deze bekende Engelse groep uit Leicester vierde in 2023 hun 50-jarig bestaan.

De Engelse popgroep So Waddy Waddy was bijzonder populair in de tweede helft van de jaren 70. Ze waren gespecialiseerd in het maken van covers uit de jaren 50. Hun grootste hit, ook in ons land, was in 1976 Under the Moon of Love. En de geboren Eindhovense zanger Arie Rippens, die we kennen van onder andere de Brabantse Nachten, Antoinette en Polonaise Hollandaise, die hoorde je met Als de biertap open gaat. We maken tijd voor deze Franse zanger en de door hem opgerichte begeleidingsgroep.

Eind jaren 60 maakte de inmiddels 84-jarige Franse zanger Michel Fugain zijn debuut. Met zijn liedjes probeerde hij overigens met succes de idealen van de Franse jeugd al zingend vorm te geven. Hij werd daarbij geholpen door Le Big Bazar, een soortement van hippiegroep door hem zelf opgericht. Je hoorde uit 1960 het nummer Une Belle Histoire. En 247 seconden lang kon je genieten van Thieriot, een nummer dat in 2011 al werd opgenomen door de zanger Dennis Jones. En dan gaan we nu luisteren naar een van de beste meidengroepen die Nederland ooit heeft gekend.

De Dolly Dots waren in de jaren 80 een populaire meidengroep. Zes jonge zangeressen die zeker voor die tijd geweldig aanspreekbare liedjes op disco-achtige wijze aan de man wisten te brengen. Voeg daarbij hun te gekke outfit en bijpassende dansjes, dan is het succes verklaard. Je hoorde Laila en volkszanger Stef Ekel. Wereldberoemd geworden in Nederland met zijn creatie van de woonboot, die op elk feest wordt meegezongen, vond mensen die dat nummer niet kenden. Hij zong dus ook Jammer dan. En deze Lisa is al jaren een populaire Belgische zangeres.

Lisa Delbo. Die kennen we van vele covernummers, maar ook van eigen werk. Nummers als Liefde is een kaartspel, Melodie d'amour, Lily Marleen en De Hucklebuck zijn zomaar even vier titels van haar die me te binnen schieten. Ze deed voor België ook mee in 1996 aan het Euro Songfestival. Het werd met een 16e plaats geen succes. Beter ging het met Babyface, een opname uit 2001 die je zojuist hebt kunnen horen. En Satou uit de regio Nijmegen, die kennen we als een feestorkest dat optreedt van een klein podium tot een grote tribune. In 1998 scoorden ze punten met het nummer Willem Tell. En voor onze jeugdplaat van de week vertrekken we naar een land waarvan we het bestaan nog niet eens kenden.

0: Blijven zitten tijdens het draaien.
1: Bij schijven die blijven.
0: Blijven zitten tijdens het draaien.
1: Op Rozo Radio.

Het heeft ons veel moeite gekost om van K3 een liedje te vinden wat minder bekend is. Toch lukte het om met Lollipop Land het liedje dat door de originele meiden van K3, Kathleen, Karin en Christel in 2005 werd opgenomen. Onlangs hebben de drie originele populaire meiden nog 17 eenmalige uitverkochte concerten gegeven, waarvan een deel ook in ons land. En bij de vorige plaat paste de Skippybal van Frans Bauer uitstekend. En deze Engelse zanger had wereldwijd drie ferme hits in de jaren 60.

De Engelse zanger Chris Andrews startte zijn carrière in 1959. Zijn grote succes lag in de jaren 60 met hits als To Whom It Concerns en Pretty Belinda. Ze waren te vinden in de top van de hitparades. Chris schreef ook vele liedjes voor zangeressen, onder andere Sandy Shaw. Je hoorde uit 1965 Yesterday Man, een nummer dat 19 weken in de top 40 stond. En van de plaat Dominique, daar zijn diverse uitvoeringen van bekend. Die van ons viel dit keer op Lucille Starr. Wij kozen die om eens een keertje te laten horen. Want Lucille Starr, die draaien wij eigenlijk niet. Op onze draaitafel hebben we inmiddels een Duitsstalige plaat klaar liggen.

De Duitse slager en vooral operazanger Tony Marshall was een geschoold operazanger. Desondanks zag hij meer in een carrière in de populaire slagermuziek. We kennen hem in Nederland het best van zijn grote hit Schöne Maid, waarmee hij in 1971 in de top 40 stond met een tweede plaats als hoogste notering. Hij overleed in 2023 op een leeftijd van 83 jaar. En dit tweetal is gelukkig nog onder ons. We hebben het over de gebroeders Co uit Geertruidenberg. Met de nadering van de zomer is hun plaat Barbecue uit 2021 ook nu nog erg actueel. En deze plaat konden we een aantal weken geleden in onze platenkast even niet vinden.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Burgemeester Femke Halsema heeft vanochtend de locatie in Amsterdam-Nieuw-West bezocht, waar afgelopen nacht een hevige explosie plaatsvond. De burgemeester bekeek de ravage aan het Remijden in de buurt van de Osdorpenban en sprak daar uitgebreid met aanwezige brandweerlieden en diverse andere hulpverleners over de aangetroffen situatie. Vandaag start het wereldkampioenschap voetbal in Canada met een openingswedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina in Toronto en optredens van lokale sterren. Alfonso Davies begint door een blessure op de bank. De organisatie was een gezamenlijk succes voor de drie organiserende landen, waarbij de saamhorigheid in Canada centraal staat tijdens dit grote sporttoernooi. Amsterdam regelt hotelplekken voor ongeveer 100 mensen uit de opvanglocatie aan het Osdorpplein. Ze werden geëvacueerd na de explosie en brand aan de Remijden. Totaal 400 personen zijn geëvacueerd. De veiligheidsregio verwacht hulpverlening zeker tot vanavond. Het pand wordt doorzocht met een drone en speurhonden. Een 24-uur sportschool bevond zich in het gebouw. Nederlandse en Europese autoriteiten hebben maandag achtereen grote hoeveelheden cocaïne in beslag genomen. In Spanje werd een recordvangst gedaan ter waarde van 1,5 miljard euro. Dit beïnvloedt de onderwereld. De handelsprijs per kilo cocaïne steeg voor het eerst in een jaar. De prijs bedraagt nu 15.000 euro per kilo. Criminelen wijken nu uit naar de wiethandel. En dan tot slot het weer. Vandaag wordt het in het hele land regenachtig en grijs met af en toe droge perioden. De zon blijft achter de wolken verborgen. Het weer krijgt een herfstachtig karakter met lichte regen op diverse momenten. Temperaturen blijven fris. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag

De Noord-Limburgse dialectmuziekgroep Rowwen Heize, met als boegbeeld Jacques Poels, bestaat inmiddels al vanaf 1989. Nummers als Bestel maar, Met de neus omhoog, She stole my accordion en Auto vliegtuig worden op concerten en bij optredens uit volle borst meegezongen. Wij draaiden een live opname uit 2008 van het nummer Limburg. En good old Jan Boezeroen maakte van alles mee, maar zong toch Ik heb niks gezien. En ken je dit populaire instrumentale melodietje nog?

met ze in een club, dan een oso. Oh, why we drink champagne? It is just that terrible. She walked up to me and she asked me to dance.

Tussen 1971 en 1978 was de Amerikaanse band Hot Butter erg actief met instrumentale synthesizermuziek. Hun meest bekende nummer was Popcorn in 1972. Ze stonden er in de Veronica Top 40 maar liefst 7 weken mee op nummer 1. Na dit succes zouden ze nog een aantal elektronische platen uitbrengen, maar geen van alle bereikte met succes hetzelfde succes als van Popcorn. En met de Kings en Lola gingen we terug naar de tijd toen we de ouderen van nu de jongeren van toen waren. En deze discjockey had in 1967 een ongelofelijke wereldhit.

all meine Gedanken. Ja. Mein ganzes Leben schenke ich dir.

De Duitse zanger en discjockey Roland Wachter had in 1967 een wereldhit met Monja. In totaal werden er wereldwijd 250.000 singles van dit nummer verkocht. In Nederland viel helaas de plaatverkoop wat tegen. Hij kwam niet verder dan de 25e plaats in de Veronica Top 40. En de zware jongens hadden kennelijk een dorstig ogenblik. Of ze hadden iets anders te vieren. Ze

De zusjes Monique en Esther Hogenhuizen vormen samen de meidenduo Chancé. Ze staan bekend om hun liedjes met dubbelzinnige teksten. Al jaren zijn hun liedjes gelanceerd met carnaval. Dat zijn de blikvangers. En de Tirolermuts uit 2012 leek hierop geen uitzondering. En de Nederlandse popgroep Earth and Fire was letterlijk en figuurlijk in de jaren 70 en 80 echte Nederlandse top. Alleen al van hun nummer Seasons werden er in ons land zo'n 100.000 platen verkocht. En dat is niet gek als je weet dat ze er in 1969 14 weken mee in de top 40 stonden met nummertje 2 als hoogste notering. En heb je ooit gehoord van dit Chianti-koor dat inmiddels ongeveer alweer 25 jaar bestaat?

Het Zianti-koor De IJsselzangers is een bekend koor uit de omgeving van het Utrechtse Montfoort. Ze zingen voornamelijk zeemans- en oud-Hollandse liedjes. Ze treden met regelmaat op in tehuizen en bij Zianti-festivals. Je kon luisteren naar het nummer De Dronken Zeeman uit 2000. En de Italiaanse muziekgroep Mattia Bazar liet ons hun grootste en wereldhit horen uit 1968, Ti Siento. Hoogste tijd voor de tweede Franse plaat in Schijven die Blijven van deze week.

0: blijven zitten tijdens het draaien.
1: Bij schijven die blijven.
0: Blijven zitten tijdens het draaien.
1: Op Rozo Radio.

Dassin was een Amerikaans-Franse componist en zanger. Hij had de intelligentie van zijn moeder. Hij ging antropologie studeren en Jew was daarnaast ook erg muzikaal. Zo speelde hij piano, gitaar en banjo om zijn studie te kunnen betalen. Een van zijn grootste hits was Aux Champs-Élysées uit 1960. Een hartinfarct in 1980 werd hem fataal. En toen was hij pas 41 jaar. En Johnny Hoes was slecht in het onthouden van namen. Zo bleek dat in 1964 al, toen hij met iemand stond te kletsen en zich afvroeg: hoe je heette, dat ben ik vergeten. En deze Amerikaanse zangeres... Deze Nederlandse zangeres treedt voor de derde keer op onder een andere naam.

De Nederlandse zangeres Carolien van der Leeuw maakte furore in 2009 toen ze onder de naam van Caro Emerald het in het Engels gezongen nummer A Night Like This uitbracht. Ze stond er 26 weken mee in de top 40. In 2010 vond ze haar naam niet zo leuk meer en veranderde die in The Jordan. Nu in 2026 is ze daar ook weer op uitgekeken en heeft ze de korte naam van Caro als nieuwe artiestennaam aangenomen. Snappen jullie het allemaal nog? Ik heb er moeite mee. En Gerard Joling vindt het allemaal niet zo erg, want hij zong Ik hou er zo van. Tijd voor een komisch duo dat indertijd volle zalen trok. Ja.

Johnny Kraaikamp en Rijk de Gooier vormden in de jaren 50, 60, 70 en 80 maar liefst een komisch duo wat je tegen kon komen in theaters, reclames, series, films, tv-shows en in het snabbelcircuit. Hun bekendste lied was de Bostella. Wij vonden in een oude doos uit 1964 nog het nummer Ivan Ivanovic. En de Belgische zanger Benny D'Amaro vond het in 2000 nodig om de plaat Ai Ai Ai Maria uit te brengen. We hebben eigenlijk nog best een gezellig instrumentaaltje klaar liggen. Daar komt-ie.

0: Lieve mensen, je hoorde als laatste de Ventures met de Blue Tango. Lieve mensen, hij werd zojuist op de studio ruit getikt. Het was een teken dat schijven die blijven er voor deze week op zit. Tijd is nu eenmaal tijd. Jan en Anton, wij dus, zijn er de komende dinsdag weer. Intussen staan we wel...
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Burgemeester Femke Halsema heeft vanochtend de locatie in Amsterdam Nieuw-West bezocht... waar afgelopen nacht een hevige explosie plaatsvond. De burgemeester bekeek de ravage aan het Remijden in de buurt van de Osdorpenban... en sprak daar uitgebreid met aanwezige brandweerlieden... en diverse andere hulpverleners over de aangetroffen situatie. Vandaag start het wereldkampioenschap voetbal in Canada... met een openingswedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina in Toronto... en optredens van lokale sterren... Alfonso Davies begint door een blessure op de bank. De organisatie was een gezamenlijk succes voor de drie organiserende landen... waarbij de saamhorigheid in Canada centraal staat tijdens dit grote sporttoernooi. Amsterdam regelt hotelplekken voor ongeveer 100 mensen uit de opvanglocatie aan het Osdorpplein. Ze werden geëvacueerd na de explosie en brand aan de Remijden. Totaal 400 personen zijn geëvacueerd. De veiligheidsregio verwacht hulpverlening zeker tot vanavond... Het pand wordt doorzocht met een drone en speurhonden. Een 24-uur sportschool bevond zich in het gebouw. Nederlandse en Europese autoriteiten hebben maandag tereen grote hoeveelheden cocaïne in beslag genomen. In Spanje werd een recordvangst gedaan ter waarde van 1,5 miljard euro. Dit beïnvloedt de onderwereld. De handelsprijs per kilo cocaïne steeg voor het eerst in een jaar. De prijs bedraagt nu 15.000 euro per kilo. Criminelen wijken nu uit naar de wiethandel. En dan het weer. Vanmiddag blijft het bewolkt met intensivering van regen, vooral in het binnenland. Een matige tot vrij krachtige zuidwester waait over het land. De temperatuur bereikt 16 tot 18 graden en tijdens de regenbuien 15 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Radio. Internet Radio.
1: 5, 4,

De goot in zijn nachtgewaad. En iedere keer als de vorst daar staat, dan zeggen de mensen beneden op straat: de vorst, hij doet het alweer. Dan doet er geen mens een oog meer dicht.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Een goedemiddag.
1: Het gaat nog steeds flink mis met de aardbevingsschade in Groningen. Er zijn waarschijnlijk fouten gemaakt bij de inspectie van duizenden huizen. Die inspecties bepalen juist of een huis versterkt moet worden gesloopt of dat het veilig is. Volgens RTV Noord en Pointer zijn sommige huizen nu zelfs onterecht veilig verklaard. Burgemeester Femke Halsema heeft vanochtend de locatie in Amsterdam-Nieuw-West bezocht, waar afgelopen nacht een hevige explosie plaatsvond. De burgemeester bekeek de ravage aan het Rijnmuiden in de buurt van Osdorp-Ban en sprak daar uitgebreid met de aanwezige brandweerlieden en diverse andere hulpverleners over de aangetroffen situatie. Vandaag start het wereldkampioenschap voetbal in Canada met een openingswedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina in Toronto. Er zijn ook optredens van lokale sterren. De organisatie was een gezamenlijk succes voor de drie organiserende landen, waarbij de saamhorigheid in Canada centraal staat tijdens dit grote sportevenement. En bij de basisschool in Axel zijn bloemen gelegd na het ernstige ongeluk gisteren, waarbij drie kinderen en een medewerker van de school omkwamen. Ze waren op sportkamp en werden op een fietspad aangereden door een auto die uit de bocht vloog. Drie kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis en een man van 19 is aangehouden. Het weer nog vanmiddag blijft het bewolkt met een intensivering van de regen, vooral in het binnenland. Er waait een vrij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En de temperatuur komt tussen 16 en 18 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Een goedemiddag.
1: De Nederlandse economie groeit dit jaar een stuk minder hard dan dat we dachten. Eerst rekende de Nederlandse bank nog op een groei van 1,2%, maar dat is nu verlaagd naar 0,8%. De belangrijkste reden hiervoor is de oorlog rond de Perzische Golf. Door het conflict zijn de energieprijzen flink gestegen, waardoor mensen hun geld liever in de zak houden. De bank verwacht trouwens dat ook alles dit jaar sneller duurder gaat worden dan eerder was voorspeld. Vandaag gaat SpaceX de beurs op en dat belooft de grootste beursgang ooit te worden. Als het Elon Musk lukt om de aandelen te verkopen voor de prijs die hij wil, is het bedrijf in één klap zo'n 1700 miljard dollar waard. Musk zelf zou hiermee direct de allereerste biljonair ter wereld worden. Het gaat nog steeds flink mis met de aardbevingsschade in Groningen. Er zijn waarschijnlijk grote fouten gemaakt bij de inspectie van duizenden huizen. En dat is pijnlijk, want die inspecties bepalen juist of een huis versterkt moet worden, gesloopt moet worden of dat het gewoon veilig is. Volgens RTV Noord en Pointer zijn sommige huizen nu zelfs onterecht veilig verklaard. En na het ongeluk in Zeeland, waarbij 3 kinderen en een volwassene om het leven kwamen, is een crowdfundactie opgestart. De initiatiefnemer wil de getroffen families helpen met de kosten voor de begrafenis en deze moeilijke tijd die nog gaat komen. Onder het motto Onze harten zijn gebroken is er een GoFundactie en die heeft intussen al 28.000 euro opgehaald. Het weer nog vanmiddag blijft het bewolkt met een intensivering van de regen, vooral in het binnenland. Waait een vrij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En de temperatuur komt tussen 16 en 18 graden. En tot zover het nieuws.

pas eens in de vakantiedagen. Weet je nog wel, oudje, dat wij dat fotoalbum zagen? Weet je nog wel, oudje, we kiekten ons kind toen hij in slaap was gezakt en hebben dat voor in het album geplakt.

Wij kiekten hem haast alle weken. Weet je nog wel, Antje? Het was of dat album soms kon spreken. Weet je nog wel, Antje? Er was er ook een in matrozenpak bij. En die leek precies op een jeugd.

0: dat boek zat vol herinneringen. Weet je nog wel, oudje?
1: We zeiden wel eens dat zij 7 zal zijn. En wij gaan zo door. Wordt

0: jij van ons weggenomen? Weet je nog wel, oudje? Er is nog één kiek bijgekomen. Weet je nog wel, oudje?
1: Die kiek van het grafje die jij van me kreeg. De rest van het

0: je nog wel, oudje? Wanneer ons dat ongeluk niet was gebeurd?
1: Toen hebben we het blad

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Een goedemiddag.
1: Het is nog steeds een raadsel wat precies de explosie in de Amsterdamse sportschool heeft veroorzaakt. Netbeheerder Leander zegt dat er geen aanwijzingen zijn voor een gasexplosie, maar dat is nog niet helemaal zeker. Ondertussen wordt er nog in het gebouw gezocht naar slachtoffers en ze zijn met een grote kraan al begonnen met de sloop. Bij de klap raakten zeker 7 mensen gewond. Dat waren sporters, maar ook mensen die toevallig net voorbij liepen. Het volwassen slachtoffer van het vreselijke ongeluk in Volgewaarde was de directeur van basisschool De Barande in Axel. Dat werd bevestigd namens de familie tegenover nu.nl. Ze was als begeleider mee op schoolkamp met groep 8 en kwam samen met 3 kinderen om het leven. Het ging mis toen een auto met hoge snelheid uit de bocht vloog en op het naastgelegen fietspad op en inreed. Vandaag gaat SpaceX de beurs op en dat belooft de grootste beursgang ooit te worden. Als het Elon Musk lukt om de aandelen te verkopen voor de prijs die hij wil, is het bedrijf in één klap zo'n 1700 miljard dollar waard. Musk zelf zou hiermee direct de allereerste biljonair ter wereld worden. En het gaat nog steeds flink mis met de aardbevingsschade in Groningen. Er zijn waarschijnlijk grote fouten gemaakt bij de inspectie van duizenden huizen. En dat is pijnlijk, want die inspecties bepalen juist of een huis versterkt moet worden, gesloopt moet worden of dat het veilig is. Volgens RTV Noord en Pointer zijn sommige huizen nu zelfs onterecht veilig verklaard. Het weer vanmiddag veel bewolking en de kans op regen wordt steeds groter. Als het even droog is, dan wordt het zo'n 18 graden. En er staat een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. In het weekend laat de zon zich vaker zien en het blijft ook vaker droog. Hier en daar kan nog wel een buitje vallen. En het blijft aan de frisse kant met temperaturen tussen 16 en 20 graden. En tot zover het nieuws.

dag. Een dag wordt een jaar. Niets is belangrijk en alles is waar. En alles heeft waarde en alles is goed. Eindelijk vrede

0: man.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Een goedemiddag.
2: Het is nog steeds een raadsel wat precies de explosie in de Amsterdamse sportschool heeft veroorzaakt. Netbeheerder Leander zegt dat er geen aanwijzingen zijn voor een gasexplosie, maar dat is nog niet helemaal zeker. Ondertussen wordt er nog in het gebouw gezocht naar slachtoffers en ze zijn met een grote kraan al begonnen met de sloop. Bij de klap raakten zeker 7 mensen gewond. Dat waren sporters, maar ook mensen die toevallig net voorbij liepen. Het volwassen slachtoffer van het vreselijke ongeluk in Volgewaarde was de directeur van basisschool De Brande in Axel. Dat werd bevestigd namens de familie tegenover nu.nl. Ze was als begeleider mee op schoolkamp met groep 8 en kwam samen met 3 kinderen om het leven. Het ging mis toen een auto met hoge snelheid uit de bocht vloog en op het naastgelegen fietspad op hen inreed. De Nederlandse economie groeit dit jaar een stuk minder hard dan dat we dachten. Eerst rekende de Nederlandse bank nog op een groei van 1,2%, maar dat is nu verlaagd naar 0,8%. De belangrijkste reden hiervoor is de oorlog rond de Persische Golf. Door dat conflict zijn de energieprijzen flink gestegen, waardoor mensen hun geld liever in de zak houden. En oud-premier Mark Rutte wordt vandaag onder ede verhoord in de enquêtebunker over hoe hij de coronacrisis heeft aangepakt. Hij vertelde daar dat het Catshuisoverleg, waar ministers en topambtenaren informeel praten over mogelijke maatregelen, destijds spontaan is ontstaan. Volgens Rutte gaf dit overleg juist de ruimte om in die crisisperiode rustig te bespreken waar ze mee te maken kregen, zonder de directe druk dat er meteen een officieel besluit genomen moest worden. Het weer vanmiddag veel bewolking en de kans op regen wordt steeds groter. Als het even droog is, dan wordt het zo'n 18 graden. Er staat een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. In het weekend laat de zon zich vaker zien en het blijft ook vaker droog. Hier en daar kan nog wel een buitje vallen. En het blijft aan de frisse kant met temperaturen tussen 16 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
3: Uur na

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Een goedemiddag.
1: Het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem is vandaag officieel ingegaan, maar het start meteen met een flinke tegenvaller. Het centrale datasysteem Eurodac heeft namelijk te kampen met een storing na een update. Dit systeem is juist bedoeld om asielgegevens tussen Europese landen uit te wisselen om buitengrenzen strenger te bewaken. Normaal gesproken controleer je via Eurodac of iemand al eerder asiel heeft aangevraagd in een ander land, zoals Italië of Griekenland, zodat die persoon teruggestuurd kan worden. Maar door de storing ligt dat belangrijke controlewerk nu even stil. De 19-jarige man uit Hulst, die gisteren werd opgepakt na het ongeluk in Vogelwaarde, is de bestuurder van de auto. Het Openbaar Ministerie laat weten dat hij voorlopig vast blijft zitten. Hoe het drama precies heeft kunnen gebeuren is nog steeds niet duidelijk. Het OM kan ook niet zeggen of de bestuurder onder invloed was. Er is een groot onderzoek gestart naar de toedracht. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven toen de auto met hoge snelheid op hen inreed. De Nederlandse economie groeit dit jaar een stuk minder hard dan dat we dachten. Eerst rekende de Nederlandse bank nog op een groei van 1,2%, maar dat is nu verlaagd naar 0,8%. De belangrijkste reden hiervoor is de oorlog rond de Persische Golf. En oud-premier Mark Rutte wordt vandaag onder ede verhoord in de enquêtebunker over hoe hij de coronacrisis heeft aangepakt. Hij vertelde daar dat het Catshuisoverleg, waar ministers en topambtenaren informeel praten over mogelijke maatregelen, destijds spontaan is ontstaan. Het weer vanmiddag veel bewolking en de kans op regen wordt steeds groter. Als het even droog is, dan wordt het zo'n 18 graden. Dan staat het matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. In het weekend laat de zon zich vaker zien en het blijft ook vaker droog. Hier en daar kan nog wel een buitje vallen. En het blijft aan de frisse kant met temperaturen tussen 16 en 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Een goedemiddag.
1: Donald Trump is woedend over hoe de Iraanse media schrijven over zijn nieuwe deal met Iran. Volgens hem klopte werkelijk helemaal niets van die berichten. Trump haalde op Truth Social hard uit en schreef dat de voorwaarden die Iran naar de nepnieuwsmedia heeft gelekt helemaal niets te maken hebben met de afspraken die zwart op wit staan. Hij sloot zijn bericht af met de opmerking dat het zeer onbetrouwbare mensen zijn om mee te werken. Het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem is vandaag officieel ingegaan, maar het start meteen met een flinke tegenvaller. Het centrale datasysteem Eurodac heeft namelijk te kampen met een storing na een update. Dit systeem is juist bedoeld om asielgegevens tussen Europese landen uit te wisselen om buitengrenzen strenger te bewaken. Normaal gesproken controleer je via Eurodac of iemand al eerder asiel heeft aangevraagd in een ander land, zoals Italië of Griekenland, zodat die persoon teruggestuurd kan worden. Maar door de storing ligt dat belangrijke controlewerk nu even stil. In het onderzoek naar de grote explosie in Amsterdam van afgelopen nacht zijn inmiddels meerdere verdachten opgepakt. Ook heeft de politie een aantal voertuigen in beslag genomen. Vannacht was er een enorme klap onder een sportschool aan de Remeide, vlakbij de Osdorperban. Door de explosie vloog een deel van de flat die ernaast stond in brand en stortte een deel van de gevel in. Brandweerlieden en hulpdienst hebben 7 gewonde mensen onder het puin vandaan moeten halen. En de politie heeft een man van 36 uit Tilburg opgepakt voor de schietpartij bij een friettent in diezelfde stad. Het schieten gebeurde gistermiddag op het terras van cafetaria Het Belskip. Een 52-jarige man uit Dongen raakte daarbij gewond. Hij zat rond 4 uur 's middags gezellig met zijn zoon op het terras te eten toen hij ineens in zijn been werd geschoten. Het weer nog vanavond op de meeste plekken bewolkt en vooral in het binnenland valt af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af en het wordt dan zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goede avond.
1: Oud-premier Mark Rutte wordt vandaag gehoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Van de overleggen die destijds in het Catshuis en het torentje werden gehouden zijn geen notulen gemaakt. Volgens Rutte was dat niet per se een bewust besluit, maar simpelweg de standaardprocedure. Bij dit soort informele overleggen werden nooit notulen bijgehouden, zegt Rutte. Maar dat antwoord leidt tot grote frustratie bij commissielid Annelotte Lammers. Zij benadrukt dat het hier wel ging om de aanpak van een enorme crisis en niet om een alledaags informeel gesprek. Door een brand in een transformatorstation in Woerden rijden er momenteel geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam, dat meldt de NS. ProRail verwacht dat de problemen rond 7:15 opgelost zijn en dat de treinen dan weer volgens de normale dienstregeling kunnen rijden. De veiligheidsregio heeft bevestigd dat de brand intussen onder controle is. Donald Trump is woedend over hoe de Iraanse media schrijven over zijn nieuwe deal met Iran. Volgens hem klopte werkelijk helemaal niets van die berichten. Trump haalde op Truth Social hard uit en schreef dat de voorwaarden die Iran naar de nepnieuwsmedia heeft gelekt helemaal niets te maken hebben met de afspraken die zwart op wit staan. Hij sloot zijn bericht af met de opmerking dat het zeer onbetrouwbare mensen zijn om mee te werken. En de politie heeft een man van 36 uit Tilburg opgepakt voor de schietpartij bij een friettent in diezelfde stad. Het schieten gebeurde gistermiddag op het terras van cafeteria Het Belskip. Een 52-jarige man uit Dongen raakte daarbij gewond. Hij zat rond 4:00 middags gezellig met zijn zoon op het terras te eten toen hij ineens in zijn been werd geschoten. Het weer nog, vanavond op de meeste plekken bewolkt en vooral in het binnenland valt af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af en het wordt dan zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.

Ze dronk van uw koffie. Ik zei, jongens, ze zullen laaf. Ik moest iets ondernemen, want je wordt vermaakt.

0: Zeg je vrouw, zeg je vrouw. Zit je daar in de zon?
1: Ja, Gerrit.
0: Dat mag niet, dat mag niet.
1: Oh, nee?
0: Ik slinger jou op de bon.
1: Gunst.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goede avond. Elon Musk heeft geschiedenis geschreven als allereerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen passeerde de magische grens van 1000 miljard dollar dankzij de beursgang van zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX in New York. Het aandeel van SpaceX schoot bij de opening van de beurzen meteen met 18% omhoog, waarmee het direct de grootste beursgang aller tijden is. Hierdoor is Musk in zijn eentje nu rijker dan de armste 46% van de hele wereldbevolking samen. En dat is een groep van zo'n 3,8 miljard mensen. 10 wadlopers zijn vanmiddag bij Ameland in de problemen gekomen. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio stonden de wandelaars al tot hun middel in het water toen de hulpdiensten in actie kwamen. Een helikopter heeft de hele groep van 10 personen uiteindelijk veilig naar Ameland gebracht. Het is niet de eerste keer dat het daar misgaat. Vorige maand moesten bij Ameland ook al een groep wadlopers worden gered. Een 33-jarige man uit Veenendaal is vrijgesproken van ontucht met twee voormalige cliënten. De man werkte 2,5 jaar op een woongroep in Druten voor mensen met een verstandelijke beperking, dat meldt Omroep Gelderland. Volgens justitie had de zorgbegeleider in die periode misbruik gemaakt van twee kwetsbare vrouwen. De officier van justitie eiste daarom een gevangenisstraf van 30 maanden en een beroepsverbod van 5 jaar. Maar de rechtbank kwam tot de conclusie dat er te weinig wettig en overtuigend bewijs is en heeft de man vrijgesproken. En de politie heeft de man van 36 uit Tilburg opgepakt voor de schietpartij bij een friettent in diezelfde stad. Het schieten gebeurde gistermiddag op het terras van cafetaria Het Belskip. Een 52-jarige man uit Dongen raakte daarbij gewond. Hij zat rond 4 uur 's middags gezellig met zijn zoon op het terras te eten toen hij ineens in zijn been werd geschoten. Het weer nog, vanavond op de meeste plekken bewolkt en vooral in het binnenland valt af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af en het wordt dan zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: En daar zijn we weer. Zoals jullie van ons gewend zijn met weer een spliksplinternieuwe aflevering van Kate met Ralf op Rozo Radio. Ja, en deze week weer echt Kate met Ralf, want ja, ze is er weer.
1: Ik ben I'm back, want ik blijf natuurlijk even in het Engels, hè? I'm back, yes.
0: Ja,
1: dan
0: moet
1: ik
0: je zo alles over vertellen wat je allemaal beleefd hebt in het mooie Engeland. Ja, vorige week zat ik natuurlijk samen met Isa, hè?
2: Ja.
0: En dat was goed bevallen. Hè?
2: Zeker,
0: ging,
2: was heel leuk.
0: Ging heel goed. Maar ja, we zijn natuurlijk niet compleet zonder ons eigen Katie. Ons Kate. Ruimt.
1: We zijn niet compleet zonder ons Kate.
0: Precies, nee, moet zo zijn.
1: Ja, ja, ja.
0: En ja, nou leuk. Je bent er weer. Weer ja. Samen met ons met de drietjes. En deze week weer een mooi thema. Vorige week hadden we natuurlijk de lijst van Isa en mij. Leeftijd 16 tot 20.
1: Dat vond ik ontzettend leuk. We hebben het ook over gehad. Wat een verschil dan.
0: Wat een verschil,
1: hè? Muziek, ja, ja.
0: Ja, dat is natuurlijk een... Wat was het? Bijna 30 jaar zit er dan tussen. En dan merk je toch dat de muziek... Ja,
1: het is, en dan hoor je het pas goed.
0: Ja.
1: Als je het dan zo achter elkaar allemaal hoort.
0: Ja, ja. Ja, precies. Dus wij dachten, nou, we gaan een klein beetje in dat thema door. En wij dachten van, nou, er moeten toch heel veel liedjes zijn... gemaakt met leeftijden, over leeftijden, over, met leeftijden
1: ja,
0: erin.
1: Ja.
0: En ja hoor, zeker.
1: Ja, want cijfers hebben we natuurlijk al wel een keer gehad.
0: Ja.
1: Maar dit is...
0: echt specifiek leeftijden.
1: Ja.
0: En ja, ik zeg het elke week en ook nu weer. Ik heb hem voor me de lijst zitten naar te kijken. En dat belooft wat, hè, de komende 2 uur.
1: Absoluut.
0: Dus blijf lekker luisteren. Het wordt heel gezellig. En Katie gaat natuurlijk ook helemaal jullie bijpraten over wat ze allemaal beleefd heeft in Engeland.
1: En, nou, ik zal niet alles gaan vertellen,
0: nee,
1: want dan
0: maar gewoon,
1: kunnen we geen muziek meer draaien.
0: Je was heel enthousiast, even reclame maken.
1: Ja, ik was ervoor. Wel heel enthousiast. Ja.
0: Dus dat horen we graag zo. Katie,
1: ja.
0: Want Duty Calls, om in het Engels te blijven.
1: Zeker.
0: Waar openen we mee? Hè?
1: Wij openden met Act My Age van One Direction. En ik denk dat Isa er wel blij om is, hè, want die had hem de vorige week ook al in zitten. Dus ik denk niet dat ik heel veel hoef te vertellen over One Direction zelf. Over die band die per bandlid mee heeft gedaan aan een of andere talentenjacht. En dat hun zeiden... Was het die Simon Cowell, niet Isa? Die,
2: ja.
1: Ja, hij hè. Die toen zei van nou, hè, doe het maar samen. Met alle succes van die natuurlijk. Dit was een. Ik vond het zelf wel een heel lekker vrolijk nummertje.
0: Ja.
1: Ik kende het niet. Schijnt ook een grote hit van hun te zijn.
0: Beetje Iers, had ik het idee.
1: Ierse volk, ja, vind ik ook.
2: Nou, dat kan een beetje kloppen, want één lid is... Noem dat Iers.
1: Ja, dat klopt. En dat, want is dat die Niall Hupplepup?
2: Niall Horan, ja.
1: Ja, want daar schijnt het ook wel... dat hij daar wel een vinger in de pap heeft gehad om zoiets op zo'n album te zetten, toch?
2: Oh, nou, dat wist ik dan weer niet. Maar dan weet jij dan.
1: Nou ja, of in ieder geval omdat hij Iers is, dat ze zoiets zeggen. Er wordt ook vaak met Ierse vlaggen gewuifd, heb ik begrepen, als ze dit nummer spelen tijdens een optreden. Een nummer dat je gaat over van, we worden allemaal ouder, maar tegelijkertijd willen we wel jong van geest blijven.
0: Ja, graag.
1: En hun stellen zich dan voor hoe ze later eruit zien als ze oud zijn. Wat ze allemaal meegemaakt hebben, dat ze grijze haar hebben. En dat ze hun verhalen aan kinderen vertellen die daar weer om moeten lachen dan en zo. Dat is eigenlijk een beetje waar het nummer over gaat. Dus ja, jij hebt heel veel nummers met echt leeftijden uitgezocht.
0: Ja.
1: En ik zat meer in de richting van de... Ja, over leeftijd, hè?
0: Ja,
1: en ouder worden. En, ik vind hem wel leuk zo door elkaar heen geweven. Dus dat was de start.
0: Dus, wat ik wilde vragen. Zijn wij jong van geest, Katie, vind je?
1: Ja, ja.
0: Ja, oké.
1: Ja, ja. Ik,
0: want hij begint dus ook mee te tellen, hè, qua leeftijd.
1: Zo.
0: Dus,
1: dat is af en toe wel een toch? Heb je dat nooit? En je denkt van, jeetje.
0: Ja.
1: Ga veel te hard,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, gaat veel te hard.
1: En ja, en ik had er wel, ik weet niet hoe het bij jou is, maar vanaf de 5e dat je denkt, oh...
0: Nou, daar ben ik nog niet eens. Dus joh, het gaat nog zo langzaam door mij.
1: Heb je dan nou niet dat je richting de toch? Ja. Je gaat hem bijna aantikken.
0: Ja, nee, natuurlijk. En dan ga je even nadenken over de toekomst. Dan denk je, joh, 10 jaar geleden, 20 jaar geleden, alsof het de dag van gisteren was.
1: Ja.
0: En dan denk je over 10 jaar 60, over 20 jaar 70. Ja, en dan denk je, wow. Wow.
1: Ja, en dat je
0: gaat
1: dat,
0: snel?
1: En dat wij vroeger dachten, hè, als we dan aan iemand dachten die 50 was, oh, dat is oud.
0: Echt zo, die is oud, zeg.
1: Oh,
0: als je naar zo'n feestje ging, iemand die 50 werd, dacht je, wauw.
1: Ja.
0: Zo, dat is oud. Ja, maar zo is dat toch.
1: Abraham in de tuin. En,
0: En nu weet je het zelf.
1: Nu heb je hem zelf binnenkort.
0: Nou, dat
1: die
0: bedoel ik. Ja, dat weet ik niet. Of die Abraham, maar ik ga Abraham zien.
1: Ja.
0: Maar ik denk niet in de vorm van een pop. Dat hoop ik niet tenminste.
1: Jawel, zo'n hele joekel. Ja, leuk, leuk.
0: Pas op, hè, want jij gaat er ook nog aan geloven dan anders.
1: Ik heb, toen ik 50 werd, stond er een hele grote saai in mijn tuin. Ik vond het geweldig.
0: Oh, ja. Geregeld door dochterlief.
1: Door onder andere dochter Lief. Oh, ja, door het gezin. Ik hing ook door heel de wijk verspreid met foto's.
0: En oh, wat erg.
1: Ja, joh. Moet ik blij zijn dat je
0: ja,
1: trots.
0: Nee, zo. Nou, daar heb je helemaal gelijk
1: in. Dat is
0: ook
1: weer een ding, hè?
0: Zeker zo.
1: Ja,
0: zeker zo.
1: Precies.
0: Maar heel even over One Direction. Dat vind ik wel grappig, want Isa had het vorige week natuurlijk wel een klein beetje verteld ook. Als ik het goed begrijp. Die jongens zijn dus individueel, hebben ze auditie gedaan bij dat...
1: Ja.
0: Britain's Got Talent of de X-Factor of hoe heet het?
1: Iets, ja.
2: X-Factor.
1: Ja.
0: En toen zei Simon Cowell van jongens, individueel niet goed genoeg, maar bij elkaar. Ik zie daar wel iets in.
1: Ja.
0: En toen hebben ze enorm veel succes gehad.
1: Ja.
0: En nu zijn ze weer allemaal een beetje solo aan het
1: gaan. Vier, hè? Want eentje is overleden toch?
0: Ja.
1: Vier zijn er solo.
0: Ja, is mooi hoe dat gaat toch?
1: Ja, en die Harry Styles heeft natuurlijk mega veel succes toch iets?
0: Ja, dat is wel de grootste,
2: wel,
0: toch?
2: Ja, die is wel de bekendste. Maar dat is nou ook wel een beetje aan het afzakken, denk ik.
1: Ja, dat is ook zo. Ja, dat krijg je als je van die belachelijke prijzen voor die kaartjes vraagt.
0: Ja, maar ja, hij niet alleen, toch? Ik bedoel, het is sowieso
1: Het is wel, ik vind het wel een beetje dat soort artiesten.
0: Maar het zat helemaal vol, toch? Dus ik bedoel, why not? Nee, het was niet
1: zeker
0: vol.
1: Niet.
0: Oh,
1: nee,
0: in Arena niet? Nee?
1: Nee, lange na niet. En dat was ook wel een beetje... Kijk, als ik naar Isa kijk... Isa had echt knijter dure kaarten gekocht. En dan wordt op een gegeven moment, omdat het dan niet uitverkocht is... worden die mensen van zeg maar rang 3... mogen dan ook naar rang 2...
0: Ja.
1: Voor hetzelfde geld... waar anderen heel, heel veel geld voor hebben betaald.
0: Ja.
1: En ja, dan krijg je scheve gezichten. Er is een hoop commentaar op geweest.
0: Even voor mij en andere oude mensen... wat betaal je voor zo'n kaartje voor Harry?
1: Ze begint nu te lachen.
2: Ik
1: weet
2: niet of ik dat wel zeg.
0: Nee, ik bedoel, dan weet ik, heb geen idee.
1: Ja, dat gaat dik over €200.
2: Ja, van de tweede die was €200. Dat is het duurste wat ik voor betaald voor een kaartje.
0: Ja, dat is toch wel serieus geld. Ja. Maar goed, ja, ik bedoel, het is natuurlijk een hartstikke leuke belevenis. En jij bent fan.
2: Ja.
0: Dus dan heb je het er graag voor over. Maar dat kan natuurlijk lang niet iedereen dat soort bedragen. Dat is natuurlijk...
1: En dan is dit nog... niet eens zo duur voor Harry Styles, toch Isa?
2: Nou, dat verschilt. Je hebt natuurlijk VIP-kaarten en zo. Dat je echt bij het podium en zo. Dan praat je echt over prijzen van €400-500.
0: Tja. Ja. Maar ja, goed. Kijk,
2: maar €200 voor alleen zitplaatsen.
1: Ja.
2: Is eigenlijk gewoon, bizar.
1: Ja.
0: Het wordt allemaal steeds duurder. Het WK-voetbal begint natuurlijk vandaag. Nou, die prijzen, dat gaat ook helemaal nergens meer over.
2: Nee.
0: Ja. Het wordt steeds meer voor de happy few. Of ik denk,
1: Ja.
0: Ik geen idee.
1: Jammer,
0: maar ik denk
1: jammer
0: het hele
1: voor de gewone trouwe fans.
0: Ja.
1: Maar goed, ja, het is niet anders.
0: Nou, hebben we die maatschappelijke discussie weer gehad. En dan kunnen we weer lekker, door met de muziek.
1: Tijd voor muziek. Ja. Ja.
0: Ik was weer eens in de kringloop. Ja, dat ben ik elke week natuurlijk.
1: Ja, dat is jezelf.
0: Elke week.
1: Week,
0: ja, en ik zeg dat mijn favoriete sport is kringlopen. Het is ook echt zo.
1: Ja.
0: En daar vond ik een cd van Brian Setzer. Brian Setzer, de Amerikaanse, Engelse moet ik zeggen. Rockabilly. Gitarist. Als je hem hoort, dat is een beetje jaren 50, jaren 60 geluid.
1: Yeah.
0: Het is echt een beetje die hot rod, rockabilly
1: is
0: klanken.
1: Ik hem niet ken?
0: Nee, helemaal niet.
1: Oh,
0: nee, okay. Nee, helemaal niet erg. Maar ik kende hem van jaren geleden al. En ik dacht, hey, die neem ik mee, die cd, leuk. En ik wist dat Brian Setzer verschillende bands heeft gehad. En het langste heeft hij opgetreden met de Stray Cats. Brian Setzer en de Stray Cats. En nou, laat ik nou een heel leuk nummertje tegengekomen zijn met een leeftijd in van Brian Setzer en de Stray Cats.
1: Denk je, dat moet zo zijn.
0: Ja, dus echt die lekkere rockabilly sound, daar gaan we naar luisteren. Het is dus de Stray Cats, zoals ik net al zei. En het liedje heet She's Sexy and 17.

0: Forever Young van Rod Stewart. Uit 88. Het staat op zijn album Out of Order. Het is een hele grote hitschijmer, maar ik ken hem niet al. Of jij?
1: Ik ook niet. Forever Young zag ik. Ik dacht van, hé, dat is natuurlijk het andere nummer, hè? Forever Young. Ja. Een ander nummer. Maar het is van Onmiskenbaar van Rod Stewart. Ja. Nee, ik ken heel weinig van Rod Stewart, hoor. Dus,
0: Ik vind dat wel een lekker stemgeluid. Dat randje. Maar ik ken het echt niet. Ja. Dus ik stond echt verbaasd van dat het ook dan een grote hitschijmer van hem is geweest. Het nummertje staat een beetje voor veel mensen symbool tussen de liefde van een ouder en een kind. En hij dacht tijdens het schrijven ook heel erg aan zijn eigen kinderen. En hij besefte dat hij zelf al heel erg veel tijd heeft gemist door al die... Ja, hij was eigenlijk altijd op tournee, zeg maar.
1: Ja.
0: Dus hij heeft daar heel veel van gemist. Ja, ik denk dat het niet bij anderen niet veel anders is.
1: Nee, ja, dat is natuurlijk zo bepalend in je leven. Zo'n wereldster natuurlijk, zoals hij geweest is. Dan ben je vaak van huis, denk ik.
0: Ja.
1: Kost maar, een hoop, ja.
0: Maar ik denk, als je ook een beetje rond je om je heen kijkt, zo'n internationaal vrachtwagenchauffeur is ook heel de week van huis, hè?
1: Ja.
0: Je hoeft er niet per se een artiest voor te zijn.
1: Noem maar op. Ja, veel reizen, weer veel weg. Ja, je betaalt er een hoge prijs voor, hoor.
0: Absoluut. Ja. Dit nummer, de titel en de opzet, die kwamen heel sterk overheen, schijnbaar. Ik heb het niet gecontroleerd. Met het nummer van Bob Dylan uit 1974, wat ook zo heet...
1: Ah, dan hadden we even erbij moeten...
0: Ja, sorry.
1: Je kan hem niet opzoeken, Isa.
0: Ik ga
1: in de database, hè?
0: Ja, ik ga...
1: Of gaan we hem gewoon zetten? Nou, dat is
0: database
1: dat
0: kunnen
1: wel
0: we opzoeken,
1: leuk.
0: Maar ik wil wel eventjes nog controleren, maar door tijdgebrek helaas niet van gekomen.
1: Gaan we kijken of het kunnen
0: wij. Maar, want het is zelfs zo erg dat ze op een gegeven moment uiteindelijk gezamenlijk hebben besloten om de auteursrechten te delen.
1: Bob Dylan en hij. En, zo dat het op elkaar lijkt.
0: Nou ja, in ieder geval ook dezelfde titel.
1: Ja.
0: En het schijnt toch wel... Maar goed, wij gaan het luisteren, wij gaan het beoordelen.
1: Ja.
0: Dus. Dat was eventjes over Forever Young.
1: Rod Stewart.
0: Ja.
1: En dan gaan we door met eentje die eigenlijk die ik meteen al ingevuld. Van leeftijden en dan moet je deze hebben. Dat is Billy Idol. Sweet 16. Uit 1986. Ja, dat is
0: je hebt allemaal wel jonge grietjes.
1: Dat is leuk dat je het zegt. Want ik ben natuurlijk... Ik heb naspeuring gedaan. En het blijkt dus dat bepaalde leeftijden... echt meer worden bezongen dan andere leeftijden.
0: Oh,
1: dat is natuurlijk ook logisch.
0: Ja, dat is logisch. Ja.
1: Want ik bedoel, op je 16e, dan ben je jong, strak, hip, wild. En dat is natuurlijk een leeftijd...
0: jong, strak, wild.
1: Toch? En dat is toch een leeftijd waar je dan heel graag op terugkijkt?
0: Ja, die brommer, die kwam toen.
1: Nee, ik bedoel, stel naar voren. Jij bent nu... mag ik het zeggen hoe oud je bent?
0: Natuurlijk mag je dat zeggen.
1: Oké, jij bent nu 55, zeg ik goed. Ja, ik zeg het voorzichtig. 55. Stel nou voor dat jij een liedje zou moeten maken over een bepaalde periode in je leven.
0: Ja.
1: Dan is de kans groter dat je een liedje zingt over toen je 16, 17, 18, 19 was. Dan toen je 47 was, toch?
0: Dan toen ik 50 was.
1: Of 50, of 51.
0: Strak, wild. Ja.
1: Nee, dus 16.
0: Ja.
1: Zeker natuurlijk in de States. Hè, Sweet 16, dat is allemaal heel erg belangrijk en groot. Een beetje de overgang naar het volwassen leven. Is een leeftijd die gewoon ontzettend vaak bezongen is. En deze is er geen uitzondering op. Sweet 16 van Billy Idol. Het verhaal wat erachter zit, wist ik eigenlijk niet. Billy Idol heeft zich geïnspireerd op een verhaal van een Letse immigrant... die naar Amerika geëmigreerd is.
0: Ja.
1: De naam is lastig uit te spreken. Ik ga een poging doen. Edward Leeds Kalnin. Dan spreek ik het misschien te Engels uit. Leeds Kalnin. Voor wat het waard is.
0: Gewoon zo doen, maar neem gewoon aan dat het goed is.
1: Dus wat ik zei, een Letse...

0: ja, het meisje wat niet zijn vrouw is geworden uiteindelijk. De clip van Billy Idol begint dus ook met een foto van dat kasteel.
1: Oké.
0: En die man, die Letse immigrant. En ja, ik heb dat nooit geweten. Nu weet ik dus wat erachter zit.
1: Ja.
0: En Billy Idol zei na Sweet 16, wat zou je allemaal doen voor je geliefde van 16 jaar op die leeftijd? En hij heeft er toch wel een heel mooi nummer van gemaakt. Sweet 16.

0: Nou, ik weet niet of Wouter zat te luisteren of zit te luisteren, maar daar heb ik samen met dit nummer altijd mee gezongen. Bij ons in de band.
1: Ik word hier helemaal vrolijk van. Ja, ik vind het zo'n lekker, lekker simpel. Ja. Lekker, het thema is natuurlijk best wel beladen. Goede vraag ook.
0: Ja, goeie vraag. Zeker, het zijn een hele goede vragen, want in dit charmante nummertje van de Beatles, wat overigens uit 1967 is, en wat vooral door Paul McCartney geschreven is, wat hij trouwens, de melodie ervan, dat hij die al gemaakt heeft toen hij een jaar of 14 was.
1: Is ook wel te horen. Nee, dat is niet lullig bedoeld, maar het is natuurlijk het is uiterst simpel. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat het geen mooi nummer is, maar het is, het is heel simpel en daarom is het zo.
0: Ja,
1: zo,
0: en dan is het natuurlijk, als jij 14 bent, kijk, dan pakt hij er 50 jaar bij. Van hoe is het dan als ik 64 ben? Dat is natuurlijk een mega van verschil.
1: Kun je geen voorstelling van maken.
0: Als je 14 bent. Dus en dat hele jonge manneke, dat vraagt zich dan af. Hoe ziet mijn relatie eruit als ik oud ben? En ook al is het een heel vrolijk nummertje, er zit wel die hele onzekere factor in die je hoort. Hè?
1: Zeker.
0: Vind je mij dan nog wel leuk? En ben ik dan ook belangrijk voor je? Dat soort dingetjes.
1: Ik vind het een hele mooie vraag. De mensen met wie jij werkt in jouw werk zijn natuurlijk echt een heel stuk jonger dan met wie ik werk. Hè?
0: Ja.
1: Dus jij hebt denk ik geen bewoners van 64?
0: Nee, zeker niet.
1: Nee. Ik heb daar heel veel van. En met name ook nog mensen die veel ouder zijn nog.
0: Ja, veel ouder denk ik.
1: En dat is, dat gaat tot 96.
0: Ja, maar je
1: is onze oudste bewoonster.
0: En de jongste?
1: Dan denk ik dat rond de 40 zit.
0: Oh, toch wel?
1: Ja,
0: rond de 40. Je hebt ook nog wat jongeren. Ah,
1: ja,
0: okay.
1: Ja, omdat het dan niet aangeboren hersenletsel is.
0: Oh, ja, tuurlijk.
1: En dat kan natuurlijk ook echt op behoorlijk jonge leeftijd,
0: zeker,
1: helaas.
0: Ja.
1: Dat voorkomt. Nee, ik zat te denken, want dan zie je soms wel eens een bewoner die natuurlijk behoorlijk hulpbehoevend zijn. Anders zitten ze natuurlijk niet in de instelling als waar ik werk. En dan komt de vrouw of de man komt dan op bezoek. En dan gaan je gedachten soms wel eens, als je ze zo ziet, wel eens terug. Dan denk je van, hoe was dat toen? Hè? Toen ze 18 waren of 20 waren. Jong, verliefd, in de prime. En nu zitten ze hier. En een van de twee heeft superveel hulp nodig.
0: Oh, ja.
1: En de ander moet het ook maar kunnen opbrengen. En dat is toch wel heel bijzonder. Hoe dat dan gaat in zo'n mensenleven. Hoe liefde werkt, hè?
0: Ja.
1: Dat je jezelf zo opoffert en wegcijfert om dus voor een ander toch te blijven zorgen. Een persoon die vaak volledig veranderd is. Het is in geen enkel opzicht meer de man of de vrouw.
0: Waar ze op gevallen zijn.
1: Precies. Ja, dat is toch...
0: Dat is toch wel knap.
1: Ik vind dat... En dit nummertje, waar Paul McCartney zich dat dus afvraagt. Ja, ik moest daar even aan denken.
0: Nou, mooie toevoeging, Alf.
1: En dan over toevoegingen gesproken. Ja, hij gaat weer komen, hè? Ja, ik begin al te lachen. Jij begint ook te lachen.
0: Ja.
1: En Isa begint ook te lachen.
0: Ja.
1: Mijn favoriete rubriek. Start hem maar op.

0: Mag ik nog heel even iemand de groeten doen voordat de ergernis...
1: Wij gaan eerst de groeten doen.
0: Ja, want wij kregen natuurlijk net een heel lief appje van mijn zus.
1: En mijn nicht.
0: Precies. En mijn zwager, die zijn vanuit Frankrijk op weg terug naar huis.
1: Ja.
0: En die zijn in de champagne. In de champagne. Ja, niet aan de champagne.
1: Dat weet je niet, hè?
0: Precies.
1: Ik zou mijn handen niet voor
0: ze stuurde me van de week een appje en ik zeg, we gaan naar de champagne of aan de champagne, zei ze of zoiets.
1: Ja.
0: Ik zeg, ga je aan de drank of ga je naar de champagne?
1: Ja.
0: En ze gingen naar de champagne, maar misschien ook wel aan de champagne.
1: Ja, ze hebben gelijk.
0: Precies. Ze rijden dus nu vanuit de champagne-streek terug naar Nederland. En de radio staat op maximaal volume, hoor ik net.
1: Ja.
0: Wij zijn goed te horen.
1: En ze was heel erg aan het genieten van Billy Idol, hè?
0: Ja, ik weet het.
1: Want daar heeft ze een dingetje mee,
0: ja,
1: toch?
0: Daar heeft ze een dingetje mee. Ja, dat is een belangrijk nummer voor haar.
1: Het nummer of alles wat hij zingt?
0: Volgens mij alleen dat nummer.
1: Alleen dat nummer.
0: Ik weet wel dat Billy Idol, mijn zus was in 1986, want het nummer is dat 1986, was ze 16. En dat, ik denk dat dit wel een van haar idolen was.
1: Ja,
0: die man
1: ja.
0: zag natuurlijk ook wel heel stoer uit in die tijd met die waterstofperoxide kuif. En dat was natuurlijk een stoere dude.
1: Ja.
0: Dus dat. Maar dit nummertje heeft wel een speciale betekenis in haar hart. Toch?
1: Misschien nog wel wat het speciaal van haar maakte. Ja. Maar lieve schat, let goed op onderweg. Ja. Hè? En,
0: zeker, doe rustig aan.
1: Blijf veilig en dan zien we jullie snel weer hier in Nederland.
0: Absoluut, absoluut. En dan nu over naar...
1: De ergernis, want we horen hem al.
0: Zo. Ik wrijf in mijn handen.
1: Ja?
0: Zo.
1: Want... Je bent blij dat je deze kan laten gaan?
0: Mijn ergernis, jongens, het weer van de afgelopen tijd. Nee, dat is niet de ergernis.
1: Oké.
0: Maar dat betekent
1: dus
0: wel...
1: Inleiding.
0: Dat betekent, ja, het is inleiding. Dat betekent wel dat je voor activiteiten... En ik werk natuurlijk, mijn werk met... Ik doe activiteiten. En veel activiteiten zijn buiten.
1: Ja.
0: En voor een buitenactiviteit met hulpbehoevende mensen...
1: Ja.
0: Wil je soms wel graag weten of het gaat regenen. Dat je daar rekening mee moet houden. Of je wel naar buiten moet überhaupt. Dat je een binnenprogramma moet gaan opstarten. En dan vraag ik het aan het team. Hè, van, wat denken jullie? Zal ik gaan? Zal ik niet gaan? Nou, de ene die zegt, je moet op Google kijken. Google weer.
1: Ja, ja.
0: Weer Utrecht. En dan kijk je weer Utrecht. Dan denk je, ik blijf winnen vandaag. Hè.
1: Ja.
0: 70% kans, 60% kans. Ook wel. Gewoon drama. Niet doen. En dan zegt een ander, die Google, onbetrouwbaar. Nee, je moet gewoon echt naar Buienradar.
1: Ja.
0: Dus de one and only Buienradar. Kijk je naar Buienradar, niks aan de hand. Hè. Niks aan de hand. Alles gaat links en rechts Utrecht voorbij. Kom nummer 3, weer een of andere site. Dat is dan een andere oplossing. Hè? Precies middenin. Zo van, het zou kunnen regenen, maar misschien ook niet.
1: Ja.
0: Zoek het zelf maar uit. Dat.
1: En wat heb je gedaan?
0: Wat heb ik gedaan? Het heeft 3 keer gespeeld. Want we kregen gelukkig grote groepen vrijwilligers over de vloer.
1: Ja.
0: En die wilden met de mensen gaan wandelen. Super tof. Dus ik heb 3 keer heb ik voor deze keuze gestaan.
1: Ja.
0: 3 keer dat ik een uur van tevoren nog dacht, no way.
1: Ja.
0: We gaan binnen blijven. Toch gegaan.
1: Ja.
0: En wat denk je? Drie keer stralende zon.
1: Kijk.
0: Super. Gisteren
1: dus
0: ook weer.
1: Eigenlijk moet jij gewoon op jouw gevoel afgaan.
0: Ja, maar ik wilde dus aan jullie vragen. En misschien ook aan de luisteraars. En misschien ook wel tante Wil.
1: Ja.
0: Wat is nou toch gewoon de ultieme? Is er een ultieme weer-app die gewoon altijd goed zit?
1: Nee, kan niet. Kan gewoon niet.
0: Jammer. Ik had gehoopt dat dat...
1: Nee hoor. Tenminste, ik heb hem nog niet gevonden. Ik denk ook niet dat hij bestaat. Er is niks onvoorspelbaar als het weer.
0: Welke gebruik jij altijd? Welke gebruik
1: ik heb wel,
0: altijd?
1: Is dat buienradar? Buienalarm? Hoe heet dat ding?
0: Je hebt ook een weeralarm of zoiets. Ja, die heb je ook nog inderdaad. Maar je hebt er zoveel, joh.
1: Bij mij heet die buienalarm.
0: Buienalarm. En die is redelijk...
1: Ik vind hem... want dan zie je echt... Ik heb dan die pieken.
0: Ja.
1: En dan zie je echt wanneer het stopt. Ik vind die het meest betrouwbare.
0: Oké.
1: Maar zorg altijd dat je een plutje bij je hebt, zou ik zeggen.
0: Tuurlijk.
1: Ralf... wat jij vertelt, want hoeveel mensen heb je dan ongeveer?
0: Gisteren hadden we er 10, 12
1: bewoners die dan mee
0: en dan
1: willen.
0: Nog een groep van 10, 12 vrijwilligers. Dus dan lopen we wel met 25 man op door Utrecht hoor.
1: Nou, ik zou gewoon zeggen, als het aan mij ligt, 4 SUV's, dan heb je maar 4 vrijwilligers nodig. Die zet je, je zet die mensen erin. En je gaat lekker een rondje rijden door Utrecht.
0: Nou, nu je het zegt, want ik zat zo te denken van... er is geen vrijwilliger die zegt... kom, ik ga lekker in de auto met die mensen. Maar als we zeggen een uitje met een Porsche Cayenne... dan zijn er misschien wel mensen voor de poren.
1: Ja, natuurlijk, maar dat jij dan.
0: Ja.
1: Die willen dat. En dan,
0: even kijken hoor.
1: En als jij dan daar zo naast gaat zitten met je arm zo uit het raam... zo een beetje stoer.
0: Dus eigenlijk moet ik onze stichting vragen van... maak een bedrag vrij op de begroting.
1: Voor die
0: 4 SUV's.
1: Ja.
0: Ook 4 parkeerplaatsen.
1: Ja.
0: Dat toch gewoon voor de activiteiten belangrijk is.
1: Voor de activiteiten. Want dan pak jij niet alleen... Hè, het is gewoon op meerdere gebieden inzetbaar, zie je wel.
0: Dus dan vergeet buienradar en Google.
1: Laat dat gaan. Je kan altijd die SUV pakken. Ja. En die is op meerdere vlakken in te zetten. Dus
0: Instappen in de parkeergarage. Dus nou, nat worden is nat worden
1: hierbij.
0: Nee. Okay.
1: Die mensen gelukkig.
0: Ja, Isa vorige week komt natuurlijk ook al met dezelfde oplossingen.
1: Ja.
0: Dus het begint nu toch wel...
1: Het gaat echt vorm aannemen. Nee, okay. Dus, en ik vind het ook wel fijn dat ik steeds meer merk dat ik ervoor opensta voor die SUV.
0: Ja, nou ja, goed, ik ga dan nadenken natuurlijk. En de eerste keer dacht ik van ze maakt een grapje.
1: Ja.
0: Maar op een gegeven moment vallen de puzzelstukjes wel een beetje in elkaar. Steeds, en dan ga je toch wel denken van, nou, er zit wel wat in, hè.
1: Dat bedoel ik,
0: Dus had ik nooit gedacht, hè, dat een Porsche Cayenne gewoon de oplossing voor zoveel problemen is.
1: Ja. Zo voor mij, het zou toch een hoop goed maken. Ja, goed. Maar goed.
0: Nou, ik ben er weer.
1: Jij bent er weer, jij bent geholpen. Ik had een ergernisje bedacht. Ik moest ook wel even graven. En ik denk, nou, dan gebruik ik die maar. Wij rijden hier naartoe vanmorgen, Isa en ik. En Isa, nou, wij echt alle twee tegelijk. Zo, nou, what the fuck. Wij hebben mega onze ergernis vandaag.
0: Nou, nu ben ik heel benieuwd.
1: Ken jij, Isa, ik ben de naam vergeten. Weet jij hem nog? Een of andere verzekeringentoestand.
2: Thuisvest.
1: Nee, het zit naast thuis. Timmermans. Dat zit ook helemaal niet blauw als wij ze noemen waarschijnlijk. Ken je Thuisvester? In de
0: Mathildestraat.
1: Ja. Dan heb je de ingang van de Catharinestraat, denk ik. En dan het volgende pand.
0: Richting de Schapendriesel.
1: Ja, richting hier naartoe, ja. Dus je hebt Thuisvester, dan het pad en dan... Nou goed, op die hoek. Vroeger zat er iets van thuiszorg in of zo.
0: Ja.
2: Maar is het echt geen Thuisvester?
1: Nee, Thuisvester is ervoor. Nee, het is echt verzekeringen.
0: Zit daar het Tico-huis? Zit daar ook?
1: Ja.
0: In die bocht, weet je zo? Ja, er zitten verschillende pandjes. Ik heb niet helemaal helder wat eronder zit.
2: Kan je nu
1: ik kan er niet omheen, hoor.
0: Nee, oké. Okay.
1: Nee. Ze dachten van... Ik wist niet eens dat de Timmermans verzekering in zat. Maar dat zagen wij nu. Want het enige wat er gebeurt... dat je aandacht getrokken wordt naar dat pand... want ze hebben het blauw geverfd. Blauw.
0: Het hele pand?
1: Het hele pand.
0: Muren, alles.
1: Ja.
0: Oh.
1: Isa... Het is gewoon...
2: Je kan er niet omheen. Nee. Het was ook gewoon, we gingen de hoek om. Het was ook gewoon het enige wat ik
0: zag. Je vloog bijna uit de bocht.
1: Wij rijden zo en alle twee, hè? What the fuck is dit? Ja. Echt serieus.
0: Oké. Okay. Ja. En daar heeft dan toch iemand toestemming voor gegeven. Dat het dan mag, blijkbaar.
1: Nou, het is wel, moet ik heel eerlijk zeggen, hè, dat ik weet gelijk dat daar Timmermans verzekeringen zit.
0: Ja,
1: want,
0: nu wel.
1: In ieder geval iets met verzekering, daar had ik dat onthouden.
0: Ze hoeven geen adres op te geven, maar het is gewoon bij die blauwe gevel.
1: Ja, dus dan zegt Isa van, ja, jij hebt wel reclame zo. Ik zeg, nou, uit principe zou ik daar geen verzekering afsluiten.
0: Oh, ik wil zeggen, je hebt nu al drie keer de naam genoemd, dus dat loopt storm straks.
1: Ja, dat loopt hartstikke storm. Nou, dat geluk mogen ze hebben. Maar nou, uit principe kwestie, denk ik, nou, serieus. Maar goed, ik ben heel benieuwd, luisteraars, wat die ervan vinden. Ik denk dat het pas is, maar het kan ook in mijn vakantie. Dus ik heb geen idee. Ik heb het nog niet gezien in ieder geval. Nee, maar jij ook niet.
0: Nee, nou mensen, als jullie de langste...
1: Ga je straks naar jullie papa?
0: Ja.
1: Op de fiets?
0: Of
1: met je SUV?
0: Nee, die heb ik nog niet, hè? Die heb ik nog niet. Ja, 107.
1: Jammer.
0: Bijna SUV.
1: Oh, rijd er eens langs, Ralf.
0: Ja.
1: Ik ben zo benieuwd wat jij ervan vindt.
0: Dat doe ik. Ja, dus, en als meneer Timmermans of mevrouw Timmermans zelf ook luistert, dan horen we graag wat de reden is.
1: Nou, heel graag.
0: Ja.
1: Echt heel graag de reden. Want god, wat is het blauw.
0: Ja.
1: Ja, en niet leuk blauw.
0: Nee, het is gewoon, want deze categorie, het thema heet natuurlijk ook ergernis, hè, dit item. Dus het is echt
1: ergernis. Ja, had ik het nou niet genoemd.
0: Het is echt een ergernis voor je. Nee, ik zie het.
1: Hoe kan je... Ja, zo, de buren bij ons pap, die hebben op een gegeven moment zo'n gele deur, een gele voordeur. En dan denk ik, hoe dan? Ik snap, ja, het zal best een reden hebben, maar...
0: Ja, normaal, mensen zullen het mooi vinden. Of dachten de eerste beste voordeur die ik voor een zacht prijsje kan kopen, dat is de mijne.
1: De deur was er al, ze hebben hem geschilderd. En ik heb gewoon 3 weken gedacht dat hij in de grondverf stond.
0: Over de hele Mathildestraat heb ik een ergernis.
1: Over de hele Mathildestraat?
0: Ja.
1: Want?
0: Ja, wat is dat een... Ja, sorry als je er woont of zo, maar, niet, maar wat is dat een... Ja, een lelijke jaren 80 straat.
1: Ja, dat is
0: alleen
1: wel,
0: maar van die nikszeggende banden gewoon. En daar heeft waarschijnlijk
1: staat
0: vroeger...
1: Er heel veel bedrijven zitten
0: er heeft vroeger misschien echt iets moois gestaan.
1: Ja.
0: Wat natuurlijk weer volgens goede Oost-Groudse traditie tegen de grond gegaan is.
1: Ja.
0: In de jaren 60 en 70. Nee, ik fiets daar en ik kom daar als ik daar doorrijd of doorfiets. Nee,
1: ja, ik een beetje die stijl. Ik snap wat jij bedoelt.
0: Sorry. Maar ik hoop niet dat we nu boze reacties krijgen van mensen die zeggen: ik woon al jaren in de Mathildestraat tot volle tevredenheid.
1: Ja. En dat, nou, dat mag, dat hopen we ook. Maar ja.
0: Goed.
1: Nu heeft de Mathildestraat wel iets meer waard geworden natuurlijk met dat blauwe pand. Maar
0: dat wel. Dat wel.
1: Wij gaan door met onze lijst.
0: Zo, nou ga ik hem maar even erbij pakken. Dat is niet zomaar eentje, beste dames. Net hadden we natuurlijk Sweet 16. Mm-hmm. Nou, dan is natuurlijk ook een liedje wat 17 in zich heeft. En ja, waar komen we dan uit? Natuurlijk, bij Janis Ian.
1: Hey.
0: Yeah. At 17 uit 1975. En daar zingt ze, heel kwetsbaar en breekbaar, zingt ze daarover die leeftijd, hè? 17, ja. Als je volop in de nieuwe ervaringen zit, in de levenslessen, in de onzekerheden ook. Ja, ik doe dat zo, hè? Ik ben nu aan het opsommen. En dan doe ik dat met gebaren.
1: Ja, gebaren blijven leuk. We zeggen het ook iedere keer, hè, iedere week weer. Ja. We moeten die camera ophangen voor de social media.
0: Ga door, Katie. Ga door. Katie, herkennen wij dat in het leven van een tiener? En Isa is natuurlijk ook geen tiener meer, dus misschien herken jij dat ook wel. Het is natuurlijk die leeftijd, hè, al die onzekerheden die je dan hebt. Hè?
1: Vreselijk.
0: Dat je denkt van, ben ik wel mooi genoeg? Ben ik wel slim genoeg? Ach. Ben ik wel leuk genoeg? Ben ik wel hip genoeg? Ja. Nou, en als je dan Janis Ian heet en je kan zo zingen en je kan zo schrijven, dan maak je daar gewoon een ontzettend mooi nummer van. At 17.

0: Old Man van Neil Young. Het nummertje wat Neil Young schreef voor Louis, ja, Avila, denk ik. Dat was de oude beheerder van zijn ranch in Californië. En hun maakten een keer met z'n tweeën een ritje over het terrein. En ze raakten in gesprek en een mooi verhaal ontstond er. En dat heeft Young weer geïnspireerd tot het schrijven van dit nummer. Mooi nummer, vind ik zelf.
1: Heel mooi.
0: Het gaat vooral over de overeenkomsten tussen jong en oud. Hij was zelf 24 toen hij het schreef. En realiseerde zich dat hij hetzelfde zocht eigenlijk als die oudere man. Hè, dat het eigenlijk helemaal niet uitmaakt. Een thuis, een betekenis in het leven. En wat je ook vaak hebt natuurlijk, als je naar een ouder iemand kijkt, kan je ook een beetje in de toekomst van je eigen leven.
1: Ja. Ja, natuurlijk extreem als je naar je vader en moeder kijkt. Want daar heb je natuurlijk uiteraard het meest van meegekregen.
0: Ja.
1: Maar ja, ook gewoon om je heen.
0: Ja,
1: oudere
0: zeker.
1: Mensen, ja, we denken natuurlijk allemaal, we hebben graag het idee dat we uniek zijn. Dat zijn we tot op zekere hoogte ook. Maar uiteindelijk leven we toch ongeveer allemaal hetzelfde leven. Hè? Een beetje zo. Ja.
0: Ja. God, wat gaan we weer diep.
1: Wat gaan we diep.
0: Er is net gebeld op onze telefoon in de uitzending.
1: Ja.
0: Wij hebben alle knoppen ingedrukt, kregen hem niet beantwoord. We denken dat iets met de schijven te maken heeft.
1: Dus, als het een luisteraar was.
0: Dat we niet opnamen. Maar mocht er iets zijn, probeer ons dan eventjes via een van ons drieën de telefoon te bereiken.
1: Wij zijn op allerlei manieren zijn we te bereiken. En dat vinden we natuurlijk alleen maar superleuk. Dus geen idee wie het was.
0: Nee.
1: Is dan mysterieus.
0: Nee, en wij wisten niet hoe we het moesten doen.
1: Ja.
0: Dus,
1: ik zeg al, misschien was het meneer Timmermans, mevrouw Timmermans, of iemand die in de Mathildestraat woont, die ik beledigd
0: serieus?
1: Heb. Ja.
0: Sorry. Oh, nou jij het zegt, meneer Timmermans.
1: Ja, dat zou best, dat zou best kunnen.
0: Dan pakken we hem niet op.
1: Nog even, mag ik nog even terugkomen op Old Man? Van
0: natuurlijk mag je dat.
1: Die staat ook in mijn favorite lijst.
0: Oh echt?
1: Misschien ken jij hem wel, anders ga ik hem aan je doorsturen. Als je dit een mooi nummer vindt, dan moet je echt de live uitvoering bij de BBC. Gewoon heel simpel, Neil Young met die lange haren, met zijn gitaartje, publiek erbij. Ja, die is nog mooier.
0: Yeah.
1: En dan bij de introductie vertelt hij ook dit verhaal. Dat hij dus inderdaad bij een ranch was.
0: Yeah.
1: Die hij gekocht heeft. En dan kwam hij dus de old caretaker tegen.
0: Yeah.
1: Die oude man die hij beschrijft. Yeah. En daar raakt hij inderdaad mee in gesprek. En daar heeft hij inderdaad dit nummer over
0: Wat mooi
1: over
0: dat, dat het dan overheen komt.
1: Maar ga hem luisteren, Katie.
0: Ja.
1: Is heel mooi.
0: Ga ik zeker doen.
1: Oké, dan twee mannen voor wie ik toch wel een klein beetje een zwak heb. Waarvan één nog meer dan de ander. Dat zijn Henny Vrienten en onze Herman Brood.
0: Ja,
1: we hebben het er al vaker over gehad. Herman Brood staat qua levensstijl mijlenver af van die van mij. Maar er is wat commotie.
2: Ik vind alles niet, het is natuurlijk niet om professioneel, maar ik bedoel met het nieuws. En ik zou het zonde vinden als het nummer afgekapt wordt.
1: Oh, hoe lang hebben we? Oh, we hebben geen tijd meer.
2: Kan, maar anders wordt het afgekapt.
1: Nee, dan gaan we het niet doen, want dan wordt het afgekapt voor het nieuws. Ja, dat hadden we natuurlijk al uitgelegd. Wij moeten tegenwoordig rekening houden met het journaal wat ertussen komt. En dat is dus elk uur even lastig. Van komen we uit, komen we niet uit. Kan het nummer nog wel helemaal beluisterd worden of niet?
0: Ja.
1: Dus dan gaan we dat lekker niet doen. Dan gaan we Henny Vrienten en Herman Brood.
0: Dat doen we dan daarna.
1: Na het nieuws doen.
0: Na het nieuws gaan we dat doen. Dus wij hebben hem nu gewoon even vol.
1: Precies.
0: En dan gaan we daarna luisteren. Dan neem ik aan, Isa, dat wij direct naar het nieuws gaan. En dat we er daarna terug inkomen met dit nummer. Of gaan we dan eerst naar de Oosterhout Insight?
2: Nee, doen we eerst dit nummer.
0: Ah, oké. Okay, leuk.
1: Ja, dat kan. Ja.
0: Nou, dat is helemaal prima.
1: Is het dan leuk als ik hem nu introduceer? Of zal ik dat straks
0: introduceer
2: jij?
1: Zal ik hem even introduceren?
2: Seconde of 30.
1: Ik was aan het vertellen. Herman Brood, zijn levensstijl staat natuurlijk mijlenver af van die van mij. Maar ik heb altijd hem beschouwd als de echte artiest.
0: Ja.
1: Echt een kunstenaar. Hij werd 50 in 1996. Toen heeft hij ter gelegenheid daarvan een cd opgenomen met allemaal duetten.
0: Ja.
1: Met mensen met wie hij graag gewerkt. Henny Vrienten was er één van. En Henny Vrienten heeft voor de gelegenheid het Doema nummer 32 jaar. Of eigenlijk officieel sinds een dag of twee.
0: Ja.
1: Heeft hij omgedoopt tot 50 jaar. En dat is een mooie duet geworden met Herman samen. En daar gaan we straks naar de Oosterhout Insight en naar het journaal.
0: Ik ben wel heel benieuwd naar die
1: luisteren.
0: Want ik moet zeggen dat ik 32 al heel erg mooi vindt.
1: Ja.
0: Dat nummer.
1: Ja, er is niet zo heel veel veranderd. Alleen 32.
2: Gaan luisteren.
0: Oh,
2: naar het nieuws.
1: Naar het nieuws.
0: Tot zometeen.
1: Tot zometeen.
3: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. De eerste dag van het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem verliep onrustig in Ter Apel. Door een storing in het systeem voor gegevensuitwisseling tussen EU-landen moesten asielzoekers langer wachten en werden sommigen weggestuurd. Zij moeten zich later opnieuw melden. De IND kan de eerste procedurestappen wel uitvoeren.
4: Door een brand in een transformatorstation in Woerden rijden vanaf vanmiddag geen treinen van en naar het station Woerden. Het treinverkeer op meerdere trajecten ligt stil. Ongeveer 1300 reizigers stranden in 3 treinen. 1 trein is ontruimd, de overige reizigers worden per bus geëvacueerd. De NS verwacht dat de hinder duurt tot 2 uur vannacht. Elon Musk heeft geschiedenis geschreven als de allereerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen passeerde de magische grens van 1000 miljard dollar dankzij de beursgang van zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX in New York. Het aandeel schoot bij de opening van de beurzen meteen met 18% omhoog, waarmee het direct de grootste beursgang aller tijden is. 10 watlopers zijn vanmiddag bij Ameland in de problemen gekomen. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio stonden de wandelaars al tot een middel in het water toen de hulpdiensten in actie kwamen. Een helikopter heeft de hele groep van 10 personen uiteindelijk veilig naar Ameland gebracht. Het is niet de eerste keer dat het daar misgaat. Vorige maand moesten bij Ameland ook al een groep watlopers worden gered. En dan het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt en valt er vooral in het binnenland af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel een kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af. Het wordt morgen zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

schouders in mijn hoofd. Weet je hoe het voelt, om verliefd te zijn? Hoe kon ik het weten, mijn wereld was zo klein. Nou, ik keek om me heen, door een roze bril. Veel te lang alleen.

0: Ja, we kunnen weer.
1: Heb jij daar weer een partij leuke mededelingen, Isa, over Oosterhout?
0: Ja, ik heb dit keer wel een beetje in de krant en zo gekeken.
1: Oh.
0: Normaal doe ik natuurlijk veel via de website om te kijken wat er natuurlijk allemaal te doen is.
1: Was je al binnen dan?
0: Nee, maar je kan hem ook gewoon op digitaal kijken.
1: Ah, zo.
2: Oh, wij hadden hem wel al lekker snel deze week.
1: Okay.
2: Dus ik ben voorbereid.
0: Ja?
2: Ja.
0: Dus jij weet wat er komen gaat?
2: Nou, nee. Nee, het was weer spannend. Maar ik bedoel, nou goed. Doe je ding.
0: Ja. Fietsmaatjes Oosterhout vierde onlangs zijn 5-jarig jubileum. De organisatie die mensen helpt die niet meer zelfstandig kunnen of willen fietsen, is in 5 jaar tijd uitgegroeid tot een groot vrijwilligersinitiatief met ruim 125 vrijwilligers, meer dan 125 deelnemers en 8 duofietsen. Vrijwilligers maken samen met de deelnemers fietstochten, waardoor zij kunnen genieten van beweging, buiten zijn en sociaal contact. Naast het fietsen ontstaan er vaak mooie vriendschappen en krijgen mantelzorgers tijdelijk wat meer vrije tijd. Tijdens het jubileum werd heel waarderig uitgesproken voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor het succes van Fietsmaatjes Oosterhout.
1: Nou. Ja, mooi.
2: Ja, we hebben natuurlijk al vaker gezegd. Hè. Ik duo fiets ook best wel vaak met bewoners. Het is echt win-win-win. Dat is fantastisch. Ja. Ik bedoel, mensen hebben een beweging inderdaad, wat je zegt. Ze zijn buiten. De zorgcollega's worden even ontlast. Of in wat jij net zegt, de mantelzorgers. Als je nog tijd over hebt en je vindt het leuk en je fietst graag en je bent graag in de buitenlucht, ga er zeker eens kijken of denk er eens over na. Fietsmaatje, super tof.
1: Oom Henk, hè, die heeft er ook veel gebruik van. Ik heb het filmpje van oom Henk van laatst, sinds je overleden is. Vond ik zo mooi en indrukwekkend om te zien. Op al die foto's waar hij dus op die fiets zat met hulp of begeleiding. Dan die lachen op zijn gezicht.
2: Het doet iets. Hè? Het doet echt
1: prachtig
2: iets.
1: Om te zien.
2: Het wordt echt gewaardeerd.
1: Ja, heel mooi iets.
0: Ik vond het mooi om erin te zetten.
1: Ja.
0: In 1860 werd in Oosterhout een gasfabriek gebouwd, waaraan de Gasstraat haar naam te danken heeft. In die tijd werden 44 gaslantaarns geplaatst, die elke avond met de hand moesten worden aangestoken door een lantaarnopsteker.
2: Gaaf, hè? Ja. Mooi.
0: Ja, om deze bijzondere geschiedenis te herinneren is onlangs een kunstwerk van Jort van Geffen onthuld. Dat gebeurde door Albert Don, die is 93, de zoon van de eerste directeur van de gasfabriek. Het kunstwerk laat een man zien die op een ladder een straatlantaarn aansteekt. Precies zoals het vroeger werd gedaan. Zo brengt het kunstwerk een stukje geschiedenis van Oosterhout weer tot leven. Ook de waardemakers hielpen mee aan dit mooie project.
2: Oh, heel blij mee.
1: Echt, hè?
2: Lekker weer een mooi stukje openbare kunst in Oosterhout.
1: Ja.
0: Top.
1: Ja,
0: ik zag erbij komen, vond dat wel leuk. Een beetje kunst zo. En dan vooral als er zo'n verhaal achter zit.
1: Isa, jij noemde een jaartal, toch?
0: Een 1860.
1: Ja, dan moet je kijken in ja. Ook al niet zo bizar lang geleden, hè?
0: Niet voorstellen. Dat toen dan echt, gewoon op een trapje gaat, dan dat ding aansteken.
1: Aansteekt en zal ook gedoofd moeten zijn worden, denk ik.
2: En je zei 44 gaslantaarns had Oosterhout toen staan.
1: Nee, in die straat. Toch?
2: Ja, dat weet ik niet. Of door de hele stad.
0: Ja, dat staat er niet bij
1: mij. Ja, 44 zal niet in één straat
0: zijn. Nee.
2: Ah, mooi. Ja, dat zijn van die beroepen. Ja, dat... is niet meer nodig.
1: Wat ben jij van beroep? Ja, ik ben een lantaarn aansteken.
2: Nou, maar denk erom dat dat vroeger wel een belangrijk beroep was natuurlijk.
1: Ja, dat is hartstikke belangrijk.
2: Moet je nagaan, hè? Zonder elektriciteit, zeg ik dat goed? Ja, zeker zonder elektriciteit nog. En dan die gaslantaarns. Nou, dat hele straatbeeld verandert. Wauw.
1: Ja, heel... en terecht dat daar een mooi beeld van is gekomen.
0: Ja, ik had het ook gezien. Het was echt wel mooi.
1: Is het mooi?
0: Ja, ik vond het mooi.
2: Ik ga snel... ik heb een foto gezien. Ik ga snel kijken in het echt. Ja.
1: Ja, in het echt kijken naar het beeld. Dan kun je gelijk doorrijden langs Timmermans.
0: Ja. Waar we ook naar gaan kijken is het WK. Dat begint vandaag.
1: Ja.
0: Ja. En ik ben helemaal blij, want ik vind natuurlijk altijd wel leuk voetbal.
1: Ja.
0: Dus ik dacht van, nou, dan ga ik ook even erin verwerken in de Oosterhout Insight.
1: Ja.
0: Want vandaag begint natuurlijk het WK. En zondag begint Nederland aan de groepsfase. En dat wordt dus uitgezonden in onder andere de Pub en Merlijn in Oosterhout. Dus hoe leuk is dat je dan daar lekker naartoe kan en met meerdere mensen samen voetbal kan kijken.
2: Altijd leuk.
1: Dat is altijd leuk. Ja. Zeker als ze winnen. Hè?
2: Ja,
0: dat is de vraag. Ze hebben natuurlijk afgelopen, wanneer was het? Vorige week of zo, hebben ze natuurlijk de oefenwedstrijd. Dat was niet zo best.
1: Nee, hè? Nee, maar dat is altijd bij Nederland. En die beginnen weer heel...
2: Slechte generalen is vaak...
1: Die beginnen ook weer, weet je wel. Bij Nederland presteert pas als het echt moet. Hè? Dan komt er iets meer actie in. Oké, dan gaan ze het dan weer niet helemaal meer redden, maar...
2: We gaan het zien.
1: De poolwinnaar van de pool moet lukken, toch? Jawel.
0: Ja, qua tijd is het natuurlijk wel lastig, want het is natuurlijk in onder andere de Verenigde Staten, Canada en Mexico.
1: Ja.
0: Dus er zit natuurlijk al een tijdverschil.
1: Ja, dat klopt. Maar ja, hey, als je een diehard fan bent, of bent chauvinistisch,
2: zet
1: dan...
2: Zet je het wekkertje, hoor.
1: Dan zet je de wekker.
0: Ja, dat
1: ja,
0: wel.
1: Ja, ja.
0: Zullen we kort even een voorspelling doen?
2: Oh.
1: Ook over? Zondag?
0: Ja.
1: En zondag is?
0: Nederland tegen Japan, als ik het goed zeg.
1: Oké,
0: kom ik dan
1: doen?
0: Kom ik dan op terug, hè?
1: Oké, onthoud je ze dan?
0: Ja, ik ga ze opschrijven.
1: Oké, ik zeg een 2-0 voor Nederland.
0: Zo, nou dat jij durft, oké.
2: Ik dat zeg 1-1.
0: 1-1.
1: Lisa?
0: Ik,
1: 1-1, hè, Rap?
2: Katie schrijft hem op.
1: Ja, ik schrijf hem op.
0: Laat ik dan wel voor Nederland gaan, dat ik hoop dat ze winnen.
1: Ja.
0: Jij zei 1-1, wat zei jij?
1: 2-0.
0: Ik denk 2-1.
1: 2-1.
2: Oké.
0: Ja. Nou, kom ik dan volgende week.
1: Volgende week, luisteraars,
2: dat gaan we doen.
1: En wat kunnen we winnen? Een SUV? Of,
0: Ja, de winnaar krijgt een SUV.
2: Ja, maar dan in schaal 1 op 87.
1: Ja, ja. Precies. Ja. Heel scherp, Ralf.
2: Ja, maar dat is wel leuk, dames. Want het is natuurlijk het WK is echt nog ruim 4 weken. Het is natuurlijk gigantisch hoeveel landen er aan meedoen.
0: Ja.
2: Leuk, gaan we even terugkeren.
0: Dat is toch leuk? Dan kom ik gewoon volgende week Oostschout/WK-editie.
2: Ja, de WK-editie. Precies.
1: Ja, volgende week gaan we in de WK-editie. Hartstikke leuk.
2: Ja, zo van Katie, heb jij van de week gekeken naar Zuid-Korea tegen Congo? Weet je, zoiets.
1: Ja,
2: s'nachts om 3 uur.
1: Ja, zoiets. Ja.
2: Ja, okay.
1: Ik vind dat het... Of we kunnen ook een speciaal WK-bulletin erin. Dan ga ik gewoon Helene Hendricks nadoen of zo.
2: Ja. Oh, ja.
1: Of jij Wilfred Gené.
2: Ja, Johan Derksen.
1: Ja.
0: Of we kunnen
2: een playlist
0: maken met WK-nummers.
1: Ik weet
0: alleen
1: niet
0: of dat er nog of dat er veel zijn, maar...
2: Dat zijn er veel.
1: Ja. We gaan ons daar eens even...
2: Of ga jij de voetbaltrainer interviewen, Katie?
1: Nou, ja. Oh, dat heb ik altijd willen doen. Want Ralf die kan dus als de beste de coach nadoen, hè, van een voetbalelftal of een speler, de aanvoerder, kan je ook.
2: Na afloop, hè? Dat is mijn
1: specialiteit. Na afloop van een wedstrijd. Ja. Dat is hilarisch hoe jij dat doet. Dus laten we bij deze afspreken dat wij volgende week tijdens onze... we gaan iets maken in de WK. En dan ga ik jou... Dan ben jij eventjes de bondscoach...
2: Ik ben Ronald Koeman.
1: Van Nederland. En dan ga ik jou interviewen.
2: Dat is goed.
0: En dan, gebaseerd op de wedstrijd van zondag.
2: Ja.
1: Ja. Moeten wij nog een keer voor die... Wanneer spelen wij na zondag weer?
2: Tegen Zweden spelen
0: mijn hoofd,
2: we.
0: Zeg maar dan de week erop, een zaterdag.
1: Oh, dat is niet voor onze uitzending.
2: Nou, we hebben alleen.
1: Goed, wij gaan zondag, wij gaan aankomende donderdag in onze nieuwe uitzending. Gaan wij het interview doen van.
2: Oh, ik vreug me er nu al op.
0: Oh, van nou
1: Nederland, Japan en waarin Ralf de bondscoach is.
2: Goed.
1: En ik ben Helene Hendricks.
2: Zullen we dat doen? Dit wordt leuk.
1: Ja, ja.
2: Mensen, ga volgende week weer luisteren, hoor. Want dat
1: wordt misschien wel een vaste rubriek dan. Wie zal het zeggen? Goed, Ralf.
2: Nou, is de Oostschout in site...
0: Ja, die is
2: afgerond.
1: Die is klaar.
0: Die is klaar, net als mijn stem, denk ik.
1: Ja, net als je stem. En die stem die is me daar toch partij hees van Isa. En dan moet ik heel eerlijk zeggen dat het nu nog gaat. Maar afgelopen zondag nacht toen ze thuis kwam, toen was het echt bizar.
2: Wat was er geweest dan? Afgelopen zondag
1: nacht?
0: K3. Ja, en dan niet de K3 van nu, maar de OG, hè?
1: De OG.
2: Het echte, ja. De
1: originele. Original. En het was natuurlijk de allerlaatste show die ze gaven.
0: Ja.
1: Tenminste, ik heb zoiets van over 5 jaar hebben ze misschien weer even een paar miljoentjes nodig. En dan komen ze weer bij elkaar misschien.
0: Nee.
1: Jij denkt van niet,
0: nee,
1: hè?
0: Nee.
1: Maar goed, Is, je bent al een keer met mij naar K3 zijn
0: ja,
1: we geweest.
0: Ja, superleuk.
1: Maar nu was het wel echt, ja... vertel eens, de laatste en vlakbij.
0: Ik zal het een beetje kort houden, want...
1: eventjes kort voor de luisteraars.
0: Nou, toen wij zijn geweest, hadden we natuurlijk zitplaatsen. Ik had nu met een vriendinnetje was ik geweest en we hadden staanplaatsen. Dus ik ben echt... We zijn als een soortje om 4 uur in de rij gaan staan. Ja, zitten, staan. Een beetje afwisselen. En de show begon pas om 8:30. Dus kan je nagaan hoe vroeg ik daar was.
2: Waar was het trouwens?
0: In de AFAS-dome in Antwerpen.
2: In Antwerpen, oké. Okay, ja.
0: En dan komen die meiden op. En dan denk je echt van ja. Dan is alles gewoon het waard geweest. Heel die dag.
1: Ja.
0: Die zetten daar gewoon een hele leuke show weg. En als je dan ziet hoe dichtbij je ze ziet. En
1: Laatste keer het jeugdsentiment ervaren.
0: Laatste keer, ja. Nou, ik heb alles meegezongen. Maar dat is ook wat te horen.
1: En gedanst en gedaan.
2: En dan veel vrouwen van jouw leeftijd?
0: Ja.
2: Toch een beetje van, van de jeugd?
0: Geen,
2: jeugd
0: geen jonge griet of zo. Nee. Echt gewoon mijn leeftijd.
1: Het is echt allemaal eind 20 zo. Hè? Ja. Jongens en meiden. En wat wel heel leuk was. Jij stuurde op een gegeven moment een filmpje. We staan nu in de bus. Terug naar de parkeren. Ja. En dan gaat dat feest gewoon in de bus gaat gewoon door. Hè? Dan is iedereen aan het zingen en aan het doen. En
2: dan alle mensen ook met die jurkjes aan. Of een beetje uitgedost.
0: Allerlei verschillende outfits. Zij komen voorbij. De ene heeft een jurkje aan. De ander gewoon een gekleurd topje. Ja. Sommigen gaan helemaal een volle naad. Het is echt per persoon verschillend.
2: Is het nou wel zo dat dan zeg maar de niet-originele K3 nog steeds gewoon optreedt?
0: Ja, die zijn bezig met een musical. Door een roosje.
2: Oké, dus K3 gaat gewoon door.
0: Ja, gaat gewoon door, ja.
1: En ook heel succesvol nog, hè?
0: Ja.
1: Het is steeds echt wel een vraag naar. Ja. Je zou op een gegeven moment denken, het is onderhand wel klaar, toch? Maar het schijnbaar dat de kinderen vinden het ook toch wel weer leuk.
0: Ja.
1: Dus, maar ja, de originals, die zijn, dat tijdperk is afgesloten nu.
0: Ja.
1: Dus, ja.
0: En ik was erbij de laatste show.
1: En je was erbij.
2: Jij was erbij.
1: Oh, dat
0: heel leuk.
1: Over de bij zijn gesproken, Ralf.
2: Katie.
1: Ik denk, jij hè?
2: Nee, jij hè.
1: Oh, godsamme, ik weer. Ik zit er altijd naast.
2: Ja, je zit, ja.
1: Ja, zodra na die...
2: dan ben je toch een beetje van de leg.
0: Altijd even naast.
1: Altijd, dan ben ik het kwijt.
2: Ja, dan ben je het kwijt. Nou, pak hem even snel, snel op.
1: Nou, maar dat heb ik dan weer wel hè. Ik ben hem snel kwijt.
2: Ja,
1: maar
2: ik heb
1: ook weer hup in de...
2: Meteen bij de les.
1: Gelijk is je er weer. Want mijn volgende nummertje, dat is Age is Just a Number. En dat is van The Merryman. Ken je The Merryman?
2: Ik zat net bij mezelf te denken, The Merryman. Waar kan ik die ook weer van kennen?
1: Nou, geen idee, want...
2: Want die heb ik toch al vaker gehoord, die naam, toch? The Merryman?
1: Ja, nou, het schijnt toch echt wel een bekend iets te zijn.
2: Is het iets van nu, of heel oud?
1: Het is uit... ik zal bij het begin beginnen. Ja. Het is een band uit Barbados.
2: Oké.
1: Okay. Ja, en een hele, die hebben gewoon van die Caribische muziekstijl.
2: Oh, leuk.
1: Ja.
2: Hou ik van.
1: Het album Islands, waar dit nummer op staat, dat is uit 2002. Dus we praten ook al natuurlijk weer over bijna 25 jaar geleden. Ik heb nog nooit van het nummertje gehoord. Ik heb nog nooit van The Merryman gehoord. Maar goed, door het zoeken voor het thema kwam ik hem tegen. Heel vrolijk, hartstikke leuk, wat ik al zei, die Caribische muziekstijl. En de boodschap van het lied is eigenlijk heel, heel eenvoudig. Leeftijd zegt niet alles over hoe je je voelt en hoe je leeft. Nou. Het moedigt aan om lekker actief te blijven, plezier te maken.
2: Nou.
1: En laat je vooral niet door je leeftijd beperken, want leeftijd is maar een getal.
2: Precies dus wat wij doen.
1: Dat toch?
2: Ja.
1: Laten we luisteren. Age is just a number.

0: ik dacht, we hebben 16 en 17 al gehad. Dan moet 18 natuurlijk ook bij. En dan heb ik gekozen voor Bryan Adams. 18 till I die. Dat is toch wel onze droom allemaal, hè? Om 18 te blijven. Je blijven te gedragen. Alsof je 18 was, totdat je... Ja,
1: zou je dat willen?
0: Omvalt. Nee.
1: Ik zou echt 18 meer willen zijn, hoor.
0: Dat kan een beetje onzin. Dat kan ook helemaal niet.
1: Nee.
0: Maar gewoon een beetje jong van geest. Laten we het zo zeggen.
1: Dat sowieso.
0: Bryan Adams.
1: Mooi nummertje.
0: Ja.
1: Vind ik zelf. Dan gaan we door naar de tweede Nederlandstalige vandaag. Als ik het goed zeg. Ja, hè, want jij had inderdaad 50.
0: Ja.
1: Van Henny Vriend en Herman Brood. En die van mij is van Veldhuizen en Kemper. En die heet Oud Worden Met Jou. Vind ik zelf een heel mooi nummertje. Een gevoel, een herkenbaar lied over de liefde. Die niet draait om alleen maar spanning of perfectie. Maar juist gewoon samen ouder worden. En dat is een beetje een ode, hè, aan langdurige relaties. Nou, die hebben wij alle twee half.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja.
1: Niet over de perfecte romantiek. En dat alles helemaal tip-top blijft. Maar gewoon hopen dat je het samen het leven mag delen. Met alle veranderingen. Rimpels. Gewoontes. Irritaties. Die horen er ook bij natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus gewoon een lekker Nederlands en nuchter nummertje. Veldhuizen en Kemper.

0: Onvervalste rock and roll uit 1958. Chuck Berry met Sweet Little 16. Ja, daar is hij weer, de 16.
1: Ja, jij, god, ja, Rolf. Ja, je hebt wel de jonkies hoor, vandaag. Toch? Wat zit je naar mij te kijken?
2: Het lijkt in één keer alsof jij in één keer een stuk naar beneden bent gezakt.
0: Alsof ze een stuk naar beneden is gezakt?
1: Ja. Ben ik gekrompen?
2: Ja, nou, het is... Ja, sorry. Het lijkt echt in één keer alsof je naar beneden bent gezakt.
0: Ik zie niks raars.
1: Ik zie het nog exact.
0: Is jouw stoel omhoog gegaan of zo?
1: Ja, precies. Ja, nou,
2: het zal wel maar liggen.
1: Ja, ik denk het ook.
2: Ga vooral door.
1: Ja, nou ben ik...
0: Helemaal van de apropos.
1: Van mijn appere dingetje. Ja, precies.
0: Jij gaat een mooi nummertje aankondigen.
1: Ja, nee, maar we hadden erover in dat je allemaal jonkies had.
0: Ja, nou ja, wat ik zeg, er zijn veel nummertjes over geschreven. Ja, en ik vond het ook weer zo'n lekker...
1: Als er eentje thuis hoort, dan is het
0: rock'n'roll.
1: Dus, ja, precies. Ja. Het volgende nummertje vind ik dat er ook in thuis hoort. Want in dit nummer, dat is 7 Years van Lucas Graham... Gaat hij terugblikken op zijn leven, dat hij rond de 7, 11 jaar is, 20 en 30. En dan zelfs kijkt hij ook naar de ouderdom. Dus het echt ouder worden, wat hij nu dus nog niet is. En bang om tijd te verliezen, opgroeien, je dromen najagen. Wat is nou echt belangrijk in het leven, hè? Je familie, vriendschap. Voor je het weet ben je dus gewoon een stuk ouder. En dus... Alsjeblieft, lieve mensen, geniet ervan. En van de mensen en de momenten die er gewoon nu toe doen. Hij schreef het nummer vanuit de gedachte aan zijn overleden vader. En daardoor merk je ook wel weer dat dit een heel persoonlijk en oprecht nummertje is. 7 van Lucas Graham.

0: Ja.
1: Ja, en dan nu naar het volgende item, toch?
0: Ja, de luisteraars dachten misschien van, komt het niet meer?
1: Oh, ja, natuurlijk wel.
2: Ja, we zijn vrij laat.
3: Het is tijd voor de grabbelplaat.
1: Ja, natuurlijk wel. Daar is die.
0: Tuurlijk.
2: Die moet erin.
1: Die moet erin.
0: Ja.
2: Zelfs in Engeland vorige week zat ik mee te luisteren.
1: Wist je hem? De Bengals?
2: Ja, en het frustrerende was dat ik hem gelijk naar jullie appte. En dan jullie niet reageerden.
1: Ja.
2: Jullie reageerden pas later, toen ik het jaartal... Eigenlijk was ik volgens mij gewoon de eerste die het wist.
0: Oh.
1: Nou, ja.
0: Oké dan.
1: Ja, okay.
2: Wat zijn jullie vergeven?
1: Nou, vooruit.
2: Goed. We gaan... ik ben heel benieuwd.
1: Nou, Isa.
0: Ik ga hem gewoon gelijk aanslingeren.
2: Het was nou wel makkelijker, Isa, want je kon nou gewoon kijken wat het was.
0: Ja, dat was wel iets makkelijker, ja.
2: Okay.
1: 45 toeren.
0: Ja, dat vindt, ja, maar daar heb ik echt van geleerd.
1: Ja, nee, ja, dus gewoon...

0: Ja, Ralf die heeft soms zin in de rest van onze eigen lijst. Die heeft zoiets van... Draait maar weg, want we weten het.
1: We zijn zeker van onze zaak en we hebben hulp gekregen.
0: Ik wou net zeggen, nou luister. Ik roep bij het intro, zeg ik gelijk, is het niet Losing You Forever?
1: Die vond ik echt bizar dit, want het was 2 seconden, dat wist jij het al.
0: Ja. Het is echt wel de tijd van mijn playback avonturen voor de spiegel. Dus daarom denken wij ook.
1: En maar Losing You Forever?
0: Ja, de titel. Wij denken ook een beetje rond 87.
1: Ja.
0: Ik kijk Isa aan, die zegt nog helemaal niks. Toen zaten wij, wie dan?
1: We zaten een Nederlandse groep. Riep,
0: is het Nederlandse ding, want dan kan het Mai Tai zijn.
1: Ja.
0: En Vogue heb ik nog even geroepen. En toen kwam Janine vanuit de auto. Het is Mai Tai. Dus Mai Tai. Wij zitten hem echt wel op Mai Tai in.
1: Het is heel grappig. Ik vertelde jou net, de schatkamer van het Beeld en Geluid Instituut van Hilversum heeft nu heel veel programma's uit die tijd online gezet.
0: Ja.
1: Wij zaten van de week te kijken naar een uitzending van, ik denk dat Ron's Honeymoon Quiz was, in 1987. En wie traden erop? Mai Tai.
0: Serieus? Ja. Ja, het zou wel bizar zijn als het nog helemaal zo bij elkaar komt.
1: Dus we gaan voor Emma Losing You Forever, 1987, Mai Tai.
0: Isa.
2: Ja, dat klopt.
0: Alles klopt?
2: Maar dan het jaartal.
1: Ah.
2: Want het was de...
0: Ja, wij dachten 87.
2: Nee, 84.
0: Oh, 84. Nou, vooruit.
1: Een vroege Mai Tai.
0: Toen playbackte ik ook al.
1: Leuk.
0: Oh, wat leuk. Maar Mai Tai dus,
1: Mai Tai.
0: Ja. Janine is het ook goed. Oh, ja, leuk. Ja. Ja, ik vind het toch wel een lekker nummertje. Ik vond het niet erg dat hij gegrabbeld is. En dan gaan we wel snel door, Ralf.
1: En we gaan door naar Boudewijn de Groot. En weer over
0: wat
1: een meisje van
0: 16.
1: Ja, weer een meisje van 16.
0: Wat heb je toch met die meisjes van 16?
1: Weet je wat het
0: 16?
1: Is? Het is niet origineel van Boudewijn de Groot. Het is een bewerking door Lennart Nijg. Nina Seymour.
0: Ja.
1: Van een Franse chanson van Charles Aznavour.
0: Ja.
1: En toen heette het ook Une Enfant.
0: Dus, een
1: dus,
0: kind.
1: Dus geen meisje van 16, gewoon een kind.
0: Ja, maar kind, 16 is nog kind, hè?
1: Ja, maar goed. Als je dan over een meisje van 16... Nou, goed.
0: 18 volwassen.
1: Ik heb het natuurlijk over Boudewijn de Groot. Een meisje van 16.

0: Dat was When We Were Young van Adele.
1: Onmiskenbaar.
0: Ja, en ze zit er nog alles in. Hè? Vorige week nog in jullie uitzending. Maar ja, goed, heeft ook prachtige nummers. Dit kwam uit 2015. Waarin je beseft dat als je oude vrienden of bekenden weer ziet. Hè, dat gebeurt nog altijd bijvoorbeeld op een reunie. Of als je ergens een feestje hebt of zo. Van jeetje, wat gaat die tijd dan toch hard. Dat was ook tevens, zo'n reunie was ook tevens de inspiratie voor Adele. Om dit nummer te gaan maken. Het terugverlangen van vroeger. En herinneringen aan het jong zijn. En ook wel een beetje bang om ouder te worden. Dus, en dan geef ik hem snel door naar jou.
1: Snel door.
0: Want jij wil heel graag het volgende nummer erin.
1: Ja, jij zei natuurlijk de hele tijd en terecht. Ja, joh, het is 16, 17 en 18 bij jou. Nou, nu ga ik even, neem ik een stapje in de tijd hoor. Ja, nu ga ik naar een stuk ouder. 22. Vind je dat goed?
0: Eindelijk. Ja, want dan mag het hè, jongen. Okay. 22, boven de 18.
1: Nou, dan ga ik er verder niks meer over zeggen. We gaan luisteren naar She's 22 van Norah Jones.

0: Lieve luisteraars, wij zijn aan het einde gekomen van onze uitzending met 2 uur muziek en verhalen over leeftijd, ouder worden, jong blijven en de ontdekking dat de jeugd van tegenwoordig onze muziek eigenlijk best wel nostalgisch vindt of zelfs niet eens meer kent. Rob? We gingen van 7 Years naar Sweet Little 16 en van Old naar 22. En eigenlijk zat in al die nummers dezelfde boodschap verstopt. Ouder worden, dat hoort erbij, maar oud zijn, dat zit vooral tussen je oren. Want diep van binnen blijven we toch allemaal een klein beetje dat kind van vroeger. Alleen nu vaak met een leesbrilletje af en toe. Of een zere knie. En vroeger wilden we zo snel mogelijk volwassen worden. Maar nu zouden we het liefst hebben dat de tijd af en toe even stil kon staan. Maar dat hoort er allemaal maar bij. En het heeft ook zijn voordelen, hè, de ouder worden. Je hoeft niet iedereen meer aardig te vinden of aardig gevonden te worden. En een hele lekkere rustige zondag is vaak fijner dan een avondje stappen. Maakt eigenlijk niet uit hoe oud je bent, maar dat je maar herinneringen maakt onderweg. Dus of je 20, 60, 80 of 105 bent, leeftijd blijft maar een getalletje. Dus blijf gewoon lekker zingen, lachen en natuurlijk naar ons luisteren. Morgenavond tussen 8 en 10, dan wordt deze uitzending herhaald hier bij Roze Radio. En zondag van 2 tot 4 bij de ORTS. Zometeen komt Beb met T42 en daar staat in het teken deze uitzending van haar van Robert Long.
1: Robert Long?
0: Ja, Robert Long. Dus dat wordt ook een hele mooie uitzending. Dus ga dan ook vooral lekker luisteren. Wij zeggen een hele fijne dag verder en heel graag tot volgende week bij Kate met Ralf.
1: En tot volgende week bij de speciale WK-editie, hè?
0: WK!
1: Ja, dus allemaal luisteren.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. De AEX sloot vandaag op een recordstand van 1081 punten. Dat is 1,7% hoger dan een dag eerder. Beleggers reageerden positief op berichten over een mogelijk vredesakkoord tussen Iran en de Verenigde Staten. Betaalbedrijf Adyen steeg 5,5% na de overname van het Amerikaanse factureringsplatform Orb voor ruim 290 miljoen euro. De Spaanse justitie onderzoekt de herkomst van sieraden en horloges ter waarde van 1,3 miljoen euro. Die werden gevonden in een kluis van oud-premier Zapatero tijdens een huiszoeking. Rechters willen weten of de bezittingen correct zijn aangegeven. Zapatero wordt verdacht van belastingontduiking en smokkel, maar ontkent alle beschuldigingen. De eerste dag van het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem verliep onrustig in Ter Apel. Door een storing in het systeem voor gegevensuitwisseling tussen EU-landen moesten asielzoekers langer wachten en werden sommigen weggestuurd. Zij moeten zich later opnieuw melden. De IND kan de eerste procedurestappen wel uitvoeren. Door een brand in een transformatorstation in Woerden rijden vanaf vanmiddag geen treinen van en naar het station Woerden. Het treinverkeer op meerdere trajecten ligt stil. Ongeveer 1300 reizigers stranden in 3 treinen. 1 trein is ontruimd, de overige reizigers worden per bus geëvacueerd. De NS verwacht dat de hinder duurt tot 2 uur vannacht. En dan het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt en valt er vooral in het binnenland af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel een kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af. Het wordt morgen zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Oekraïne en Moldavië kunnen maandag verder met hun EU-toetredingsonderhandelingen. De ambassadeurs van alle EU-landen stemden in met de hervatting van de gesprekken. Het proces lag stil door een Hongaars veto van premier Viktor Orbán. Na zijn verkiezingsnederlaag trok Hongarije het veto in, na afspraak met Oekraïne over minderheidsrechten. Een Nederlandse vrouw is vanochtend overleden bij een verkeersongeval op de B56 in de Duitse Zelfkant, vlak over de grens bij Sittard. Haar auto kwam in botsing met een tegemoetkomende vrachtwagen. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. De vrachtwagenchauffeur raakte lichtgewond en de weg blijft voorlopig afgesloten voor onderzoek door de politie. De AEX sloot vandaag op een recordstand van 1081 punten. Dat is 1,7% hoger dan een dag eerder. Beleggers reageerden positief op berichten over een mogelijk vredesakkoord tussen Iran en de Verenigde Staten. Betaalbedrijf Adyen steeg 5,5% na de overname van het Amerikaanse factureringsplatform Orb voor ruim 290 miljoen euro. De Spaanse justitie onderzoekt de herkomst van sieraden en horloges ter waarde van 1,3 miljoen euro. Die werden gevonden in een kluis van oud-premier Zapatero tijdens een huiszoeking. Rechters willen weten of de bezittingen correct zijn aangegeven. Zapatero wordt verdacht van belastingontduiking en smokkel, maar ontkent alle beschuldigingen. En dan het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt en valt er vooral in het binnenland af en toe wat regen. Later op de avond wordt het vaker droog, al blijft er wel een kans op een bui. Morgenochtend wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af. Het wordt morgen zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
1: Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers in de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond. Het gebouw is nog niet volledig doorzocht en vermisten zijn niet uitgesloten. De EOD onderzocht het getroffen deel vanwege mogelijke aanwezigheid van explosief materiaal. Tot nu toe zijn geen slachtoffers aangetroffen. Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten overeenstemming hebben bereikt over de tekst van een vredesakkoord. Volgens premier Sharif worden nu de vervolgstappen besproken. Ook Iran spreekt van een nabij akkoord. Details ontbreken nog, maar volgens een Amerikaanse functionaris worden de belangrijkste doelen van de regering Trump gerealiseerd. Oekraïne en Moldavië kunnen maandag verder met hun EU-toetredingsonderhandelingen. De ambassadeurs van alle EU-landen stemden in met de hervatting van de gesprekken. Het proces lag stil door een Hongaars veto van premier Viktor Orbán. Na zijn verkiezingsnederlaag trok Hongarije het veto in, na afspraak met Oekraïne over minderheidsrechten. Een Nederlandse vrouw is vanochtend overleden bij een verkeersongeval op de B56 in de Duitse Zelfkant, vlak over de grens bij Sittard. Haar auto kwam in botsing met een tegemoetkomende vrachtwagen. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. De vrachtwagenchauffeur raakte lichtgewond en de weg blijft voorlopig afgesloten voor onderzoek door de politie. En dan het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden van het land nog een bui en ligt de temperatuur rond de 13 graden. Overdag is het wisselend bewolkt en kan er een bui vallen. De maximumtemperatuur ligt dan rond 17 graden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht hebben een waarschuwing ontvangen nadat de darmbacterie E. coli in het drinkwater was aangetroffen. De veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven adviseren het water minimaal 3 minuten te koken. Dit kookadvies geldt voorlopig voor de komende 3 dagen om gezondheidsrisico's te voorkomen. Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers in de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond. Het gebouw is nog niet volledig doorzocht en vermisten zijn niet uitgesloten. De EOD onderzocht het getroffen deel vanwege mogelijke aanwezigheid van explosief materiaal. Tot nu toe zijn geen slachtoffers aangetroffen. Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten overeenstemming hebben bereikt over de tekst van een vredesakkoord. Volgens premier Sharif worden nu de vervolgstappen besproken. Ook Iran spreekt van een nabij akkoord. Details ontbreken nog, maar volgens een Amerikaanse functionaris worden de belangrijkste doelen van de regering Trump gerealiseerd. Oekraïne en Moldavië kunnen maandag verder met hun EU-toetredingsonderhandelingen. De ambassadeurs van alle EU-landen stemden in met de hervatting van de gesprekken. Het proces lag stil door een Hongaars veto van premier Viktor Orbán. Na zijn verkiezingsnederlaag trok Hongarije het veto in, na afspraak met de Oekraïne over minderheidsrechten. En dan het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden van het land nog een bui en ligt de temperatuur rond de 13 graden. Overdag is het wisselend bewolkt en kan er een bui vallen. De maximumtemperatuur ligt dan rond 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: luister met veel plezier naar Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
0: Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
2: I got you. Oh.

Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten. Mijn eigen idealen, al zijn het niet de jouwe. Vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht hebben een waarschuwing ontvangen nadat de darmbacterie E. coli in het drinkwater was aangetroffen. De veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven adviseren het water minimaal 3 minuten te koken. Dit kookadvies geldt voorlopig voor de komende 3 dagen om gezondheidsrisico's te voorkomen. Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers in de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond. Het gebouw is nog niet volledig doorzocht en vermisten zijn niet uitgesloten. De EOD onderzocht het getroffen deel vanwege mogelijke aanwezigheid van explosief materiaal. Tot nu toe zijn geen slachtoffers aangetroffen. Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten overeenstemming hebben bereikt over de tekst van een vredesakkoord. Volgens premier Sharif worden nu de vervolgstappen besproken. Ook Iran spreekt van een nabij akkoord. Details ontbreken nog, maar volgens een Amerikaanse functionaris worden de belangrijkste doelen van de regering Trump gerealiseerd. Oekraïne en Moldavië kunnen maandag verder met hun EU-toetredingsonderhandelingen. De ambassadeurs van alle EU-landen stemden in met de hervatting van de gesprekken. Het proces lag stil door een Hongaars veto van premier Viktor Orbán. Na zijn verkiezingsnederlaag trok Hongarije het veto in, na afspraak met de Oekraïne over minderheidsrechten. En dan het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden van het land nog een bui en ligt de temperatuur rond de 13 graden. Overdag is het wisselend bewolkt en kan er een bui vallen. De maximumtemperatuur ligt dan rond 17 graden. En tot zover het nieuws.